problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Is Centraal Plus meer voor jou? Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia.
4: Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dat de verkeersinformatie van de ANWB op deze donderdag 21 mei. Op de A4 staat 1 file. De Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet staat 7 kilometer file. Die doet er daar 20 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow.
6: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.

0: Het is 6:06. Goedemorgen, een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Ik werd verblind door de zon onderweg naar de studio toe.
1: Ik word op dit moment verblind door de zon.
0: Onze sunshades zijn niet helemaal goed afgericht.
1: Ja, er is één klein regeltje tussen de jaloezieën. En daar zit ik nou precies in met mijn poren.
0: Ik pak zo meteen even een rol duct tape voor je bril.
1: Oh, dat ziet er ook echt niet uit op de tv trouwens.
0: Nee, kijk vooral even mee. Ja, oh, via Centraal Plus op televisie. Dan zie je Rabin het zonnestraaltje van deze ochtend.
1: Ja! Oh, dat vind ik dan wel weer leuk. Dat pak je goed in.
0: Ja, zeker. Hè? Even verhalenverteller. Het is 7:00 geweest op deze mooie donderdag. Waarbij de temperaturen de komende dagen lekker omhoog gaan. Ik hoop dat je een leuk Pinksterweekend hebt gepland. Want het wordt prachtig.
1: Ja, en ik heb ook vandaag alweer mijn zomerachtige schoentjes aangedaan. Mijn leren boots zitten weer in de kast.
0: Ja, even kijken hoor.
1: Ja.
0: All-stars.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ik heb van die bootschoentjes, van die instappers.
1: Ja, bordeelsluipertjes.
0: Nou, ja, noem je dat zo?
1: Nee, dat zijn eigenlijk
0: Dan kan het nog minister worden.
1: Nou ja, het is de Centraal Bezochte Show, de meest banale show van deze zender in de ochtend.
0: Daar is geen woord aan gelogen. En we gaan het even over die Trump-telefoon hebben. Dit is echt hilarisch. Ik zat dit vanmorgen te lezen. En daar moeten we het gewoon over hebben. Want er zijn dus Amerikanen die hebben, hebben de Trump-phone besteld.
1: Ja, dat is dus een telefoon die Trump zelf ontwikkeld zou hebben. Ja. Dus je zou dus de T1. En dat zou echt een hele goudkleurige telefoon zijn met
2: It's
1: op de achterkant.
2: Best. It's the best in the world.
1: Het is een Amerikaanse vlag op de achterkant. En het was maandenlang uitgesteld.
2: The best phone in the world.
1: Ja. En dan zou het wel doorgaan of niet doorgaan. En uiteindelijk is hij dan toch een keertje geleverd.
0: Ja, en dat blijkt nu vervolgens dat er een aantal zaken aan de hand zijn. Namelijk, het is een Taiwanese toestel, dus er is niks Amerikaans aan.
1: Nee, dat was ook beloofd, hè? Een Amerikaanse makerij.
0: Dat gebeurt dus niet. Het is een Taiwanese toestel uit 2024, dus dat model is 2 jaar oud. En dan staat er op de achterkant de Amerikaanse vlag, maar die mist gewoon nog even een regeltje. Want die vlag bestaat volgens mij uit 15 strepen. En 50 sterren natuurlijk, maar volgens mij er staan natuurlijk maar 13 strepen op.
1: Ja, dit kan toch niet? Uit. Ja, misschien is dan de Trump Mobile, wat eronder staat, bedoeld als de laatste zwarte streep.
0: Dat zou misschien allemaal kunnen.
1: Maar ja, in de praktijk ziet het er gewoon uit alsof je een niet complete Amerikaanse vlag hebt op een Taiwanese 2 jaar oud Android toestel.
0: En dan hebben ze mensen dus een voorschot moeten betalen. Dat hebben mensen gedaan. Die moeten vervolgens nu $399 nog aftikken. Verplicht. En verplicht een maand abonnement van $47.45 afsluiten. Ja.
1: Ja, dat is wat had je verwacht dan?
0: Nou, het doet mij een klein beetje denken aan die maaltijdboxen van Forum voor Democratie. Ken je dat nog?
1: Ja, dat is zeker.
0: Dat was dus echt van oer-Hollandse makelij. En dan bleek er vlees uit Peru en paprika's uit Spanje en sinaasappelen uit weet ik het waar. Dat was echt overal vandaan gehaald. En zelfs de Consumentenbond heeft volgens mij toen Forum voor Democratie op de vingers getikt. Ik denk als je een politicus bent, dan moet je je vooral met politiek bezighouden. En misschien niet met maaltijdboxen, maar ook dus telefoons. Zou ik even doen.
1: De blijker is het. In eerste instantie is Trump ook gewoon een ondernemer.
0: Ja, nee.
1: En die is daar tussendoor eventjes de leider van de vrije wereld geworden.
0: Ja, dat doet hij er dan bij. Een soort side hustle.
1: Ja, weet je wel, hij is pas in de 70. Dus hij heeft nog wel genoeg pef en energie.
0: Ja, nou, dat blijkt. Over Trump gesproken. Hij heeft ruzie met Netanyahu. Er is gisteren even gebeld over dat Trump zegt... Die oorlog in Iran, we stoppen daar wel mee. We gaan diplomatiek verder. En niet Netanyahu schijnt echt door het geluid te zijn gegaan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat die pittige gesprekken voeren. Want die staan natuurlijk helemaal niet goed in het nieuws... wat de rest van de wereld betreft. Die zijn het over het algemeen niet zo eens... Met hoe en wat daar gebeurt tussen die twee. En wat ze te bewerkstelligen hebben in het Midden-Oosten.
0: Dat dus. Ik vind het vrij... het is natuurlijk niet goed. Een vrij pittige situatie daar aan het ontstaan.
1: Ik ben blij dat ik het allemaal niet hoef te doen, regelen.
0: En de gemeente Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen... voor wie geen plek is in Ter Apel. Want daar dreigden mensen buiten te moeten slapen. Want het zit daar vol en mensen... Ja, het COA zegt, we kunnen daar niet veilig meer asielzoekers opvangen. Dus ja, alles wat daar dan voor de deur staat, dat moet blijven staan. Nou heeft de gemeente Stadskanaal gezegd... joh, we vangen dan de asielzoekers wel op. Doet me een beetje denken aan jaren geleden, volgens mij 2009. Toen was er ook een vluchtelingencrisis. Dat was toen met de opkomst van IS in het Midden-Oosten. Toen heeft onder meer de gemeente Leiden gezegd... ja, wij gaan wel helpen. Wat er dan gebeurt is dan... Dan belt het COA en die zegt: hallo gemeente Leiden, over een half uur staat er een touringcar met asielzoekers voor u door. Wow. Succes! En toen hebben we echt de crisisnoodopvang in de sporthal, in de 3 oktoberhal, toen de tijd gehad. En daarna hebben we dat met de Oekraïners natuurlijk ook in beperkte mate gehad. Dus ja, het is helemaal vastgelopen, maar dat is natuurlijk iets wat we al wat langer weten.
1: En dan nog bij ons in de buurt. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor de nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken.
0: Ja, vliegtuigoverlast. Ja. Leuk onderwerp.
1: Ja, Vincent Karreman van de Infrastructuur Waterstaat. Die zei dat in een debat aan de Tweede Kamer. En om precies welke onderdelen gaat is niet helemaal duidelijk. Maar de overlast van vliegtuigen van en naar Schiphol zijn bij ons in de regio goed te merken.
0: Zeker. En het aantal vluchten van en naar Schiphol groeien naar 500.000 dit jaar. Maar de commissie zegt nu dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Andere mogelijke oplossingen die de doelen wel te behalen zijn, zijn niet onderzocht. Bijvoorbeeld 's nachts niet vliegen of minder vliegen. De commissie noemt het milieuonderzoek van het kabinet onduidelijk en niet compleet.
1: Ja, er mag nog wel een keertje naar gekeken worden dan. Dat gaat gelijk blijkbaar gebeuren.
0: En goed nieuws voor Rabin, want tijdens de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden kwam de kwestie rond het gebruik van rioolwaterwarmte door Vattenval in de Merenwijk opnieuw aan de orde. Eerst bij een inspreker, vervolgens nog een motie van SP-fractievoorzitter Stefan Haas en gesteund door 7 andere partijen. De motie en het debat hadden consequenties. Wethouder van Noord kreeg de opdracht het besluit rond Vattenval in te trekken en NEM 1 jaar de ruimte te geven om hun plannen in te dienen. Dus allicht krijg je nog een burgercorporatie energieleverancier in de Merenwijk.
1: Nou, dat kan me goed voorstellen. Ze komen wel weer aankloppen bij me, denk ik.
0: Dat denk ik zeker.
1: Hier is je warmtepomp. Joe, zo gaat het toch?
0: Hier, verplicht je warmtepomp.
1: Gooi hem er even in.
0: Vandaag in de ochtendshow van schuldhulp tot voor jongeren tot een Franse peperbus in Wassenaar. Ja, dat hoor je goed. En hoe voorkom je gedoe binnen je vrijwilligersorganisatie? We hebben gasten in de studio en verhalen vanaf de Leidse Markt. Dit is de donderdagochtend op Centraal Plus.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Kensington en Stay. En daarvoor nog met Con en Ray Dalton met Don't Worry. 10:30 op deze donderdag 21 mei. Het is de ochtendshow. En vanavond rondom de raad weer op onze website te zien. Centraalplus.nl. In de aflevering van Rondom de Raad van vanavond gaat presentator Michiel Verheij in gesprek met...
1: Michel Verheij.
0: Met gesprek met Chris Noordzij van de ChristenUnie Leiden. Michel is onder andere benieuwd naar de normen en waarden die Noordzij hanteert in de gemeenteraad.
2: Ik denk eerlijkheid en betrouwbaarheid. Dus als je iets belooft, dat je het ook doet. En als je een belofte maakt naar de stad of naar andere raadsleden, dat je daar ook aan houdt.
1: Ja.
2: En belangrijk is toch echt wel naastliefde. En of dat nou naastliefde is naar de mensen in de stad die het nodig hebben. Maar ook naastliefde naar mijn mederaadsleden, naar de mensen om me heen. Dat je iemand bent die altijd positief is, die... Van het goede uitgaat van de mensen en ook van de mensen die het nodig hebben. Ik geloof echt dat als wij allemaal wat liever voor elkaar zouden zijn en wat meer vanuit eerlijkheid en het goede uit zouden gaan, dan zou deze wereld een stukje mooier zijn.
1: Ja, ja, ik zeg altijd, waarom kunnen we niet elkaar gewoon groeten? Hè? Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
2: Ja.
1: Gaat het goed met je of een praatje of wat dan ook? Ja, het is een beetje uitgegaan, hè?
2: Ja, ja, ik mis dat altijd. Ik was toevallig van het weekend in Friesland in een dorpje en daar waar je niet over staat lopen zonder dat iedereen goedemorgen of goedemiddag tegen je zegt. En dat vind ik heerlijk. En dat is denk ik een stukje wat we soms hier ook wel een beetje missen.
1: Ja, nou een beetje veel denk ik.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Gewoon elkaar weer zien en ook het gesprek met elkaar aangaan.
1: Ja.
2: En toch een beetje ook dat medemenselijkheid. Ja. Ja.
0: Chris Noordzij van de ChristenUnie Leiden dus vanavond in het programma Rondom de Raad. En vanaf 6:00, of eigenlijk vanaf stipt om 6:00, op onze website centraalplus.nl.
3: En hij zei zo mooi naaste liefde. Dat vind ik altijd zo mooi, zo'n mooi woord. Ik deed me denken aan gisteren zag ik een video van een soort van special effects house op YouTube. En die hadden dus een speciaal dingetje gemaakt. Een klein dioramaatje. Een klein modelletje gemaakt. En van een super moeilijk filmeffect. En dat gingen ze geven aan de man die dat ooit dat filmeffect heeft gemaakt in The Lord of the Rings. En die man zei toen, liefde voor jezelf, liefde voor wat je doet, liefde voor met wie je dat doet en liefde voor wie je het doet. Want dat zijn vier regels in het leven. Dat vind ik een mooie toevoeging voor bij Chris zijn naaste liefde.
0: Het zijn mooie woorden.

0: Nou, Bob en Meu, nog even blijven. Nou ja, we gaan nergens naartoe. Het is toch een show op Centraal Plus.
1: We zijn er begonnen, joh.
0: Zeker. En we hebben een leuk fragmentje, hè? Want ja. Het programma Rudo is weer te zien op televisie. Rudo gaat elke woensdag lekker op pad. En dan maar mooie verhalen van straat halen.
1: Mooie verhalen, maar ook gewoon een hele hoop lachen. Ik kan altijd zo lachen om Rudo. Als hij even de markt rondwaalt, die komt de mooiste mensen tegen.
0: Of toelachen?
1: Nee, altijd toelachen.
0: Oh, okay.
1: Of meelachen zelfs.
0: Meelachen, ja. En ja, op woensdagmiddag is het natuurlijk altijd wel druk, hè, op de Leidse markt. Op donderdag ja, is het niet zo druk op de markt, want dan is die er niet. Terwijl ja, woensdagmiddag is natuurlijk ook gewoon een werkdag. Althans, ik had gisteren niet de tijd om nog naar de markt te gaan, want ik moest gewoon werken. Dat is heel veel mensen, maar niet voor iedereen. Zoals de volgende man op de Leidse markt in de nieuwe aflevering van Rudo.
2: Maar altijd op woensdag vrij dan? Of ben je...
3: Nee, ik werk op woensdag niet meer.
2: Wat doe je dan?
3: Ik ben ambtenaar. Ik werk bij het kadaster.
2: Oké, okay, en dan maar woensdag ben je minder gaan werken dan?
3: Ik ben vorig jaar ben ik minder gaan werken.
2: Hoe oud ben je dan?
3: 61.
2: Ja, dan mag het wel. Ja, ga je dan wel door tot je pensioen of ga je steeds meer afbouwen op een gegeven moment? Vervroegd uit de overheid is natuurlijk verdient altijd wel goed.
3: Zegt 65 vind ik een hele mooie leeftijd om te stoppen. Daar haal ik mijn pensioen naar voren. Ik heb heel veel vakantieuren staan. Maar nu met dit, ik ben dinsdagmiddag vrij. En woensdag ben ik ook vrij. Dus ik werk 28,8 uur.
2: Op vrijdag zijn er een heleboel collega's waarschijnlijk niet.
3: Heerlijk, man.
2: Ja. Lekker levertje, wil je ruilen?
3: Ja, nou nee. Nee.
2: Oh, nee, dat dacht ik al wel.
3: Ik heb een hele leuke baan.
2: Ja. Nou, mooi.
3: Echt, ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Dus ik ga niet ruilen.
0: Kijk, nou, dat is goed om te horen.
1: Ja, ja. Wil niet ruilen met Rudo. Wie wil nou niet ruilen met Rudo?
0: Ja, dat is ook niet blijkbaar. Ja, het is wel hard werk, hoor.
1: Ja, dat is waar. Misschien, oh ja, nee. Ik mag natuurlijk gewoon om 9 uur mag ik weer terug de ijskast in. De volgende dag word ik weer een keertje hier ontdooid.
0: Je maakt ook helemaal voor de rest niks mee, toch?
1: Nee, ik besta helemaal niet buiten deze show op, joh.
0: Dan ben jij AI?
1: Nee.
0: Komt er ooit een moment dat DJ's AI worden?
1: Ja, er was die grote music streamer. Die heeft op een gegeven moment een functie gelanceerd waarmee je dus bepaalde playlists aan elkaar kan laten lullen.
0: Ja, dat is verschrikkelijk, ja. Ja. Ik had een kennis van mij die zei, ja, en dat lijkt heel erg op jouw stem. Ik zeg, als je nou niet ophoudt, dan krijg je toch een pet voor je ars.
1: Wij zijn geen vrienden meer.
0: Nieuws weer en verkeer onderweg. Eerst California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg.
4: Centraal Plus, meer voor jou.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden werkt aan een plan van aanpak om jongeren beter te begeleiden in hun online leefwereld. Volgens wethouder Abdelhakir Moumi neemt de druk op jongeren steeds verder toe door social media en online contact. De gemeente wil daarom samen met scholen, ouders en hulpverleners kijken hoe jongeren beter beschermd kunnen worden tegen onder meer cyberpesten en prestatiedruk. Voor het project heeft de gemeenteraad voorlopig 100.000 euro beschikbaar gesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging Ouderenbelang Voorschoten heeft G. van Niekerk gistermiddag de parel van Voorschoten ontvangen uit handen van burgemeester Nadine Stemerdink. De onderscheiding is bedoeld als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, waar hij zich al sinds 2008 als vrijwilliger voor inzet. Van Niekerk begon ooit als deelnemer aan de computercursus van de vereniging, maar raakte al snel actief betrokken bij de organisatie. Hij sloot zich aan bij de evenementencommissie, die onder meer muziekmiddagen, rommelmarkten en kerstdiners organiseert. Later werd hij voorzitter van die commissie en groeide hij door naar het bestuur van de vereniging, waar hij de afgelopen jaren actief was als vicevoorzitter. De eerste oogst van het jaar is gisteren officieel overhandigd aan de Voedselbank Leiden en omstreken. De groenten zijn afkomstig van Groentepark Bontekoe en Stichting De Groentedeler. Het gaat om producten als sla, paksoi, radijs en verschillende kruiden. De donaties zorgen ervoor dat de cliënten van de voedselbank wekelijks verse groenten kunnen krijgen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag met soms wat bewolking. De wind is matig, kracht 3, en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 257 kilometer in het land. Zijn er 2 in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 5 kilometer. Je doet er 16 minuten langer over. En de tweede is de N44. Daarna richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord. 4 kilometer en 13 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Mars en I Just Might Have Forgotten and Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dat was 15 jaar geleden echt een gigantische hit.
1: Ja, en deze man, Gotye, die heet eigenlijk Walter volgens mij.
0: Walter.
1: Ja, hij heeft,
0: Walter.
1: Ja, hij heeft een soort van Nederlandse naam, want zijn moeder is Vlaams.
2: Walter.
0: Waarom ga je hier nou, joh?
1: Omdat je uit het niets de galm opentrekt en met heel diep aankijkt en Walter zegt. Ja, die zag je van jou
0: komen. Niks geks.
1: Nee.
2: Walter.
0: Het is wel weer een bananenshow vandaag.
1: Een bananenshow.
0: Nee, had ik maar aan mijn naam.
1: Ja, bananen is gewoon gejat door Rudo net.
0: Ja, nou ja, heel ander verhaal. Het is de Centra Plus ochtendshow met een leuk verhaal over Gotye, oftewel Walter. Ik heb altijd geleerd, als je dan niks zinnigs meer te vertellen hebt, start er maar gewoon een plaat in. En ik heb er een pareltje meegenomen.
1: Al lang ook.
0: Ja, kunnen we voorbij komen. Mister en Broken Wings. Het is even geleden dat ik die heb gehoord. Ik denk, nou, ik neem hem weer mee. En zometeen gaan we het over de voedselbank in Leiden hebben.

0: Mr. Mr. en Broken Wings tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is alweer bijna 7:50 op deze donderdag. Die waarbij de zon schijnt.
1: Die, ja, die nog steeds zonnig is en blauw is. En misschien wordt het nog wel ietsje bewolkter gedurende de dag. Aan het eind van de dag hopelijk weer een beetje blauw terug. Maar het is een goede ommekeer tegenovergestelde van de afgelopen dagen.
0: Heerlie de peerlie, zeggen we dan. We gaan even naar de voedselbank in Leiden toe. Want sla, pak, sooi, radijzen en verschillende kruiden. De cliënten van de voedselbank Leiden en omstreken kunnen weer genieten van verse groenten. De eerste oogst is namelijk binnen. En dat wordt daar dan ieder jaar ook feestelijk gevierd. Nou, daar waren we natuurlijk bij.
2: Ja, we hebben dus de eerste oogst aangeboden gekregen. Vanuit twee kanten van Groentepark de Bontekoe. En ook van de groentedeler. En de groentedeler is een organisatie die groenten voor ons koopt bij Groentepark Bij Mij. Zelf oogstpark Bij Mij. Waar, ja, en dat zijn allemaal hele mooie groentes die wij krijgen. En dat gaat een heel seizoen lang gaat dat door. Tot ergens in oktober. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus dat vieren we vandaag een beetje.
3: Nou, nu was het sla en pak sooi en alvast wat kruiden. Ja, het is een beetje natuurlijk wat het seizoen brengt. En we maken een teeltplan. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk variatie erin te brengen. Samen met de Bontekoe, het groentepark, maken we, nou ja, zorgen we voor een zo regelmatig mogelijke toestroom deze zomer van verse groenten. Het is zeg maar vanmorgen geoogst en wordt vanmiddag uitgedeeld. Wij noemen het zelf dan ook wel knettervers. Dus dit zijn niet de restjes uit, zeg maar uit het logistieke circus van de levensmiddelenindustrie. Maar dit komt rechtstreeks van het land. Er zit niks en niemand tussen. Sommige sterrenchefs zouden graag met onze producten koken. En wij hebben daar een andere klantengroep voor gevonden.
4: Waarom is het belangrijk dat zij zulke goede kwaliteit krijgen?
2: Ja, het gaat om hun gezondheid. Hè? Die mensen die moeten echt, die hebben vaak niet voldoende te eten. Nou, dat proberen wij aan te vullen voor een aantal dagen per week. En dan is het extra belangrijk dat wat ze eten in ieder geval gezond is. Dus ja.
0: Je kan maar blij worden van groenten.
1: Nou, nu is het ook duidelijk. Brigitte is daar dus geweest. Ja. Nu snap ik ook waarom er 58 kroppen sla in het kantoor liggen hier.
0: En pak zooi.
1: Oh, die heb ik nog niet gezien. Misschien ligt het eronder. Ik zal even kijken.
0: Nee, dat is natuurlijk allemaal voor de klanten van de voedselbank.
1: Oh, okay.
0: Ja, er ligt hier geen sla. Nee, het is zelfs zo erg dat ik heb best trek nu, maar ik heb niks te eten.
1: Ja, ik zei net tussen neus en lippen door dat jouw banaan ook weg is. Want Rudo die kwam binnen. Ze zei van, hey, ik moet nog even gauw door. Heb jij een banaan? Mag die? En toen was hij al weg.
0: Ja.
1: Mark's komt. Banaan gewoon gejat.
0: Ja, ja, dus ik moet maar aan het studiomeubel gaan beginnen.
1: Dus als Mark straks de kleine vrouwenflauten krijgt,
0: komt
1: het daardoor.
0: De kleine vrouwenflauten? Wat is, ja. Hè? dit ken ik helemaal niet.
1: Oh, als je een soort van, weet je wat, ken je die hele tropen van zo'n vrouw die dan... Oh. Helemaal nepflauw valt.
0: Theatraal.
1: Ja, als je dat krijgt.
0: Oh, dan kan ik best even een theatertje ophangen.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar de vraag is, heb jij dan BHV? Of hoe heet dat?
1: Nee, ik heb wel een BH.
0: Daar kun je niet zoveel mee. Het is de Centra Plus ochtendshow. Straks het moeilijkste spelletje van de radio.
1: Kwaliteitprogramma.
0: Ja, ik probeer nog serieus te vertellen dat het moeilijkste spelletje van de radio eraan komt.
1: Nee, is goed. Je hebt gelijk.
0: De 1 seconde ronde. Leuk. Eerst Satisfy. Van de Calvin Harris en Jazzy. Nu tijdens de Centraal Plus ochtendshow.

0: 5.
1: Dat is de Centraplus ochtendshow.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Okidoo, here we go, het moeilijkste spelletje van de radio.
3: Tot twee keer toe hoor je namelijk 1 seconde van een track die je sowieso gaat horen straks. Maar ja, wie weet, heb je er al genoeg aan? En als je dat dan wilt doorgeven, dan kan, stuur een mailtje met de naam van de artiest en het nummer. Want dan maak je dus kans op een goodiebag van ons omroep Centraal Plus. En de opgave van vandaag heeft dus een die grijpt iets verder terug in het verleden.
1: Dus, het is dus een gedateerd muziekcomponist.
3: Nou, gedateerd vind ik dan weer zo, klinkt weer zo negatief. Maar nee, het is wel een oudere track.
1: Okay.
3: Ja. Dus als je nou zit te denken, ja, al die popmuziek, ik ken al die namen van die mensen niet.
1: Dat moet je nu opletten, want deze ken je waarschijnlijk ook niet. Nou, ik spreek even voor mezelf hoor, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Nou, luister even mee dan, Mark.
1: Ja, hou je vast. Niet letterlijk, maar... Oh ja.
3: Die track herken je wel, toch?
1: Ja.
3: En dan weet je de naam van het nummer ook nog wel, maar van wie is het ook alweer?
1: Nee, dat weet ik wel. Ik weet alleen de naam van het nummer niet.
3: Oké, nou nog een keertje luisteren dan. Misschien dat het komt.
1: Ja? Oké.
3: Ja, want het is een beetje de eerste lettergreep, of eerste twee lettergrepen, die zingen ze hier eigenlijk al.
1: Ja.
3: Ook al klinkt het een beetje anders. Maar nee, dat is dus een reptiel, dat van kleur kan veranderen. Maar met name met een cyclische...
1: Nou, deze hint snapt echt niemand.
3: Een cyclische levenswijze. Hè?
1: Huh?
3: Dus wat bepaalt of jij nog reïncarneert of naar Nirvana mag? Nee, Nirvana is een ander natuurlijk. Hoe heet het ook alweer?
1: Ja, ik ga je niet redden.
3: Nee?
1: Geen idee wat je wil zeggen namelijk.
3: Nou, dus ik denk dat het ook wel duidelijk is op dit moment. Weet jij het antwoord? Stuur dan de naam van het nummer en ook even de naam van die artiest naar ochtendshow@centraalplus.nl in een e-mailtje. En dan maak je dus kans op een leuke goodiebag van onze omroep.
1: En wie weet win je?
3: Dat is een tasje en een sleutelhanger en een pen. En het horloge van Mark.
1: Nee. Het is een smartwatch.
3: Oké, dan krijg je 1 knoopje van Mark's kekke spijkerjassie.
1: Oh, dat is goed.
3: Ja, die reserveknoop.
1: Ja, die...
3: Aan de binnenkant zit. Ja, daar gaan we zoeken. Gaan we regelen.
1: Oké, stuur je antwoord in. Ochtendshow@centraalplus.nl

0: En een lange, koude en dure winter, dat staat Europa te wachten als het de strenge milieuregels voor fabrikanten van fossiele brandstoffen niet snel versoepelt. Daarvoor waarschuwt Andrew Putzer in het Financiële Dagblad. Hij is ambassadeur van de Verenigde Naties bij de Europese Unie. Sorry, van de Verenigde Staten bij de Europese Unie. En volgens hem zijn de klimaatregels onuitvoerbaar. Dus nu dreigt Amerika om te stoppen met de levering van olie en gas aan Europa.
1: Toevallig ook een van de weinige landen die dus niet heeft ingestemd bij de Verenigde Naties. Dat dus klimaatdoelen een verplichting zijn. En dat je anders als land aangeklaagd zou kunnen worden.
0: Ja, nee, dat zijn ze het niet mee eens.
1: Het heeft niks mee te maken met elkaar.
0: En wij vragen nu volgens mij als Europa aan dan Amerika of aan iedereen die ons gas en olie geeft. Van, joh, reken dan even uit hoeveel methaan dat in de atmosfeer brengt. Want dan hebben we daar inzicht in. Amerika weigert dat nu dus blijkbaar. Dus die gaan zeggen dan, nou ja, dan zoek je maar een beetje olie.
1: Ja, nou dan heb ik een keertje fris. Je hebt nu nog een half jaar om heel veel truien te breien.
0: Is dat het? Wordt het een soort oliecrisis 1973?
1: Ja, maar niet van acryl. Moet je er echt wel van schapen maken. Want acryl is ook op straks. Dat is ook allemaal.
0: Oké. Dus je moet een schaap in huis nemen.
1: Nou, dat is helemaal gezellig. We gaan gewoon met z'n allen een beetje terug naar het herderschap. Van regio 800 na Christus.
0: Ach ja, kan het ook van hondenharen gemaakt worden? Vraag ik voor een vriend.
1: Je kan er misschien wel een veld van steken. Dat kan wel.
0: Oké, nou, wie weet. Voordat we naar het nieuws uit je eigen buurt gaan, nog even de 1 seconde ronde. Want je hoort over een paar minuten een track. Welke artiest is dit? En natuurlijk de track van de titel van de track.
1: En we hadden een hele oplettende luisteraar die zei, ja, Boy George. En dan heeft hij dus aan de ene kant gelijk en aan de andere kant ook net niet.
0: Nou, we kregen het antwoord binnen. Dat is helemaal niet wat hier staat.
1: Ja, dat is precies. Ik snap
0: het helemaal. Dat ga je zo uitleggen.
1: Ik snap het helemaal.
0: Sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder te zien op Videoland. Het is een spin-off van de serie Vlodder uit de jaren 80 en 90. En in de serie, we hebben het er gisteren over gehad, is een rol weggelegd voor oma Vlodder. Dat is natuurlijk een actrice. Jol. Ja. Maar zij woont dus in Leiden-Dorp.
1: Maar is dan
0: de actrice.
1: Dat is superleuk. Maar dat is ze dan ook. Daar hebben ze een local celebrity erbij.
0: Ja.
1: Maar is zij dan ook zelf. Een beetje zoals Nelly Vrijda. Altijd zo heel erg van het theater. En best wel.
0: Dat gaan we dus zien. Want het is dus Saskia van Ieterson. Dus ze werkt al jaren bij. Of ze is al jaren actief bij Theater Toverlei in Leiden-Dorp. En ze komt morgenavond te gast in de Vrijmibo hier op Centra Plus.
1: Oh, gezellig. Want ik ben wel benieuwd of er dan. Want wie weet is ze ook gewoon lekker zo eentje die.
0: Je weet het niet. Ja, in de serie murmelt ze dus.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Een goede avond.
0: Dus we gaan het zien. Maar Saskia van Ieterson, ze komt dus langs. Komende vrijdag om 6:15 in de Vrijmibo. Om te vertellen over haar nieuwste rol en haar liefde voor acteren. Eerst de oplossing van de 1 seconde ronde. We gaan het eerst over hebben wat we zo meteen in de show gaan doen. Een appeltje van Oranje voor Leiden zou kunnen. Stichting Shout maakt kans op een die felbegeerde prijs. Verder communicatie zonder drama. Een vleugje Parijs in Wassenaar en waarom een simpele speld op een jas soms een heel verhaal vertelt. Tot 9:00 dat bij Centra Plus. Maar eerst de oplossing van de 1 seconde ronde.
1: Ja, ik zei het al, Boy George, dat klopt natuurlijk wel. Maar ja, de echte artiest is zijn hele band, The Culture Club. En de track

0: Miss Taylor Swift en Opel Light ervoor nog de Culture Clip met Karma Chameleon. En dat was dan weer de oplossing van de 1 seconde ronde van vandaag. Vrijwilligersorganisaties draaien vaak op enthousiasme en betrokkenheid. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen elkaar echt begrijpt? Nou, op 4 juni organiseren Inclusio Leiden, Sol en Busleiden daarom de bijeenkomst Communicatie met Impact. Vrijwilligerscoördinatoren krijgen praktische handvatten om sterker te communiceren. Daar gaan we het over hebben in de studio. Jacqueline Vernooy van Inclusio en Norbert Engels van Busleiden in de studio. Goedemorgen allebei.
1: Hey, goedemorgen.
0: Communicatie met impact. Wanneer gaat het dan mis, vooral communicatie bij vrijwilligersorganisaties?
1: Oh, wanneer? Nou, er zijn heel veel redenen dat het mis kan gaan.
0: En wij zijn hier deels ook een vrijwilligersorganisatie. Dus
1: ja, nou, ik zou bijna zeggen, kom ook langs op 4 juni. Van harte welkom. maar er zijn natuurlijk heel veel manieren om dat het mis kan lopen. Dat er ruis op de lijn is. En daarom doen we het ook. Ik denk ook dat de thema's van die workshops handvatten zijn om die misverstanden wat meer uit de weg te ruimen.
0: Gaat het vaak om misverstanden en niet om echt een verschil van inzicht of zo?
1: Oeh, moeilijke vraag. Nou, ik denk het eigenlijk.
0: Daar ook van.
1: Ik ook wel. Ik denk het eigenlijk allebei. Kijk, een verschil van inzicht is natuurlijk helemaal oké. Okay. Je kunt het met elkaar eens zijn dat je het oneens bent met elkaar. Maar het wordt ook vervelend als er geen misstand is. Maar dat je elkaar echt verkeerd begrijpt. Of dat misschien de verhoudingen in een gesprek wat scheef komen te liggen. Om wat voor reden dan ook. En dat maakt het in de communicatie moeilijker en ook noodloos ingewikkeld.
0: Het is dus voor vrijwilligerscoördinatoren. Stel, ze melden zich aan en ze komen bij jullie op de cursus. Dan gaat het onder meer over de drama-driehoek, heb ik zien staan. Wat is dat? Want die ken ik helemaal niet.
2: Ja, je hebt de drama-driehoek. We hebben het al over driehoek. Dat betekent dat we met z'n drieën zijn. En dat je verschillende rollen kan hebben. En ik denk dat we allemaal een beetje in onszelf hebben dat we graag iemand willen helpen. En dat we misschien soms een beetje meer gaan redden. En dat is vaak niet een rol die je lang volhoudt. Dus daar moet je eigenlijk ook een beetje proberen uit te komen.
0: Oké, en daar krijg je dus handvatten voor om dat op te lossen tijdens de cursus.
2: Nou, ja. Specifieke workshop gaat Norbert ook geven. Die heeft heel veel expertise daar inmiddels over. En die komt niet alleen, maar die neemt ook nog een trainingsacteur mee. Dus die workshops die we gaan geven, alle drie, maar deze specifiek, die zal dus heel interactief zijn. Dus zelfs in die 3 kwartier dat die workshop maar duurt, zul je echt ook in die situatie worden gezet en worden geprikkeld door die trainingsacteur die eigenlijk jou helpt om bepaalde situaties die allemaal heel herkenbaar zijn voor ons. Om eigenlijk een beetje te gaan oefenen met dit soort situaties.
0: Het is dus ook echt met een acteur erbij.
2: Ja, in het geval van de workshop van Norbert zeker.
1: Ja, bij deze wel. Het is fijn om dingen gewoon voor te kunnen doen.
0: Ja. Ik denk dat je daar heel veel van leert ook.
1: Ja, dat is super interessant. Ja, en voor het slecht nieuwsgesprek, dat is ook een workshop.
0: Ja, maar dat is inderdaad de volgende. Het slecht nieuwsgesprek, dat vinden volgens mij heel veel mensen heel moeilijk om te doen.
1: Dat is het ook, Mark. En daarom gaan we het ook mensen daarmee helpen. Hoe kun je nou een vrijwilliger slecht nieuws geven? Het kan zijn dat hij zich niet voldoet. Maar ook dat je denkt, volgens mij neemt deze meneer of vrouw te veel hooi op zijn of haar vork. Hè?
0: Oh ja.
1: Maar toch een lastig punt om aan te snijden. Dus hoe doe je dat dus op zo'n manier dat de relatie intact blijft? Hè? Maar dat de boodschap wel helder wordt.
0: Ja.
1: En het ongemak zoveel mogelijk wordt vermeden.
3: Wat komen jullie dat vaak tegen?
2: Ja, kijk, weet je wat je met ziet? Ik denk dat communiceren, hè, want als we het even op een ander niveau hebben. Communiceren is altijd heel lastig. En dat is in een werksituatie ook heel erg lastig. Maar als je met je collega's zit in een wat meer betaalde relatie, dan is het toch echt heel anders weer. En wat we met vrijwilligers hebben, is dat vrijwilligers zitten daar heel vaak voor hun eigen motivaties. En motivaties kunnen heel erg divers zijn. En dit is voor een vrijwilligerscoördinator al heel erg ingewikkeld soms om te bedenken, te voelen van waar zit dan die intrinsieke motivatie van die persoon.
0: Kijk, werken doe je omdat je geld krijgt. Dat is vaak een hoofdreden.
2: Nou, die vrijwilliger die krijgt geen geld in 99% van de gevallen. Dus die heeft echt een andere motivatie. Maar ook daarin zien we hele grote verschillen. En om dan inderdaad, dus de meeste mensen komen inderdaad wel echt om iets te brengen. En op het moment dat je dan inderdaad een slecht nieuwsgesprek moet gaan voeren, is het natuurlijk best wel lastig als je moet zeggen, misschien is het goed om eens een keer wat anders voor het vrijwilligerswerk te gaan zoeken. Misschien past dit vrijwilligerswerk helemaal niet bij je. Maar dat is echt niet een boodschap die die ander vaak wil horen. En ik denk dat vrijwilligerscoördinatoren allemaal een net iets groter sociaal hart hebben als de gemiddelde Nederlander. Dus die hebben daar nog weer wat moeilijker moeite mee om dan dat slecht nieuwsgesprek te voeren. Ja. Omdat ze eigenlijk gewoon heel graag alle mensen vrijwilligerswerk willen laten doen.
0: En dan heb je ook nog vrijwilligers die gewoon heel eigenwijs zijn. Ja. En die zeggen, nou, daar stop ik er wel mee. En boos het pand uitlopen. Die situatie zullen jullie misschien ook wel gehoord hebben of herkennen.
2: Ja, die herkennen wij zeker. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Want wij zeggen altijd van, ja, elke vrijwilliger is één. En misschien past die niet bij onze organisatie. Maar is die van bij een andere organisatie van heel groot... grote waarde. En we willen heel graag die vrijwilligers binnenleiden, bewaren. Ja. En behouden. En ze eventueel bij iemand anders onderbrengen. Waar ze misschien veel beter tot z'n recht komen. Maar als die meneer inderdaad heel hard boos wegloopt. En heel hard roept, ik word nooit meer vrijwilliger. Ja. Ja, dan hebben we echt wel een probleem. Maar dan hebben we met z'n allen een probleem.
0: Ja, ja, ja. Ja. En is dit dan vooral bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren van kleinere organisaties? Of juist ook hele grote?
2: Nee, eigenlijk het vrijwilligerswerk, we hadden het er net nog even over, is echt mega divers. We hebben een hele kleine organisatie waar alleen maar vrijwilligers werken. Waar ook de coördinatoren vrijwilligers zijn. Zoals fietsmaatjes of Gilde Samenspraak. Maar we hebben natuurlijk ook sportverenigingen. Zoals bijvoorbeeld Leiden Atletiek. Die die ook helemaal gerund worden door vrijwilligers. Mensen hebben soms geen idee van dat de bestuursvoorzitter van Leiden Atletiek ook gewoon een vrijwilliger is. En bijvoorbeeld ook verpleeghuizen. Dat zijn misschien wel een hele ander soort instellingen. Maar werken ook heel veel vrijwilligers. Dus de coördinatoren op onze themamiddag zullen zowel betaalde krachten zijn als vrijwilligers.
0: Kijk, lekker divers.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zeker. En Norbert, een van de altijd een beetje even prikkelen. Hè. Wat is een van de dingen die mensen gaan leren op de bijeenkomst bij jullie?
1: Een van de dingen. Nou, ze gaan in elk geval leren om goed bij zichzelf te blijven in de communicatie. Met andere woorden van, snap heel goed wat een ander drijft. Maar kijk ook even, wat is voor jou zelf belangrijk en voor je eigen organisatie.
0: Ja.
1: En een ander concreet punt is, laten we het ook hebben over culturele verschillen. Dat is nu workshop nummer 3. We gaan leren zeg maar, om verschillen niet spannend te vinden, maar juist om verschillen te omarmen. En nieuwsgierig te zijn hoe het is voor iemand die uit een ander land komt. Hè? Wat zijn daar de normen en waarden van?
0: Oh ja.
1: En als je leert om die te begrijpen, als je daar nieuwsgierig naar bent, zul je zien dat de samenwerking een stuk makkelijker wordt in plaats van dat je wat ongemakkelijk allemaal, omdat iemand heeft heel andere normen en waarden. Dus het is meer van het omarmen van in plaats van kijken naar verschillen. Daar krijg je dus hele concrete tips en handvat voor hoe je dat het beste kan doen.
0: Ja. Maar kunnen de vrijwilligerscoördinatoren zich aanmelden?
2: Ze kunnen zich aanmelden via Inclusio, via mijn e-mailadres, jvernooi@inclusio.nl.
0: Kijk, en dat komt ook op onze website staan, dan linken we wel even door.
2: Ja.
0: Wil je dus sterker communiceren binnen jouw vrijwilligersorganisatie? De bijeenkomst Communicatie met Impact is op donderdag 4 juni bij Plant in Leiden. Aanmelden kan dus inderdaad via Inclusio Leiden. Later ook op onze website centraalplus.nl. Hier in de studio waren Norbert Engels en Jacqueline Vernooy. Dank jullie wel voor de komst en succes met de cursus.
3: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Aupers. De gemeente Leiden werkt aan een plan van aanpak om jongeren beter te begeleiden in hun online leefwereld. Volgens wethouder Abdelhak Yarmoumi neemt de druk op jongeren steeds verder toe door social media en online contact. De gemeente wil daarom samen met scholen, ouders en hulpverleners kijken hoe jongeren beter beschermd kunnen worden tegen onder meer cyberpesten en prestatiedruk. Voor het project heeft de gemeenteraad voorlopig 100.000 euro beschikbaar gesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging Ouderenbelang Voorschoten heeft G. van Niekerk gistermiddag de parel van Voorschoten ontvangen uit handen van burgemeester Nadine Stemerdink. De onderscheiding is bedoeld als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, waar hij zich al sinds 2008 als vrijwilliger voor inzet. Van Niekerk begon ooit als deelnemer aan de computercursus van de vereniging, maar raakte al snel actief betrokken bij de organisatie. Hij sloot zich aan bij de evenementencommissie, die onder meer muziekmiddagen, rommelmarkten en kerstdiners organiseert. Later werd hij voorzitter van die commissie en groeide hij door naar het bestuur van de vereniging, waar hij de afgelopen jaren actief was als vicevoorzitter. De eerste oogst van het jaar is gisteren officieel overhandigd aan de Voedselbank Leiden en omstreken. De groenten zijn afkomstig van Groentepark Bontekoe en Stichting De Groentedeler. Het gaat om producten als sla, paksoi, radijs en verschillende kruiden. De donaties zorgen ervoor dat de cliënten van de voedselbank wekelijks verse groenten kunnen krijgen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag met soms wat bewolking. De wind is matig, kracht 3, en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: En dat op verkeersinformatie van de ANWB. Er staan een aantal files, 475 kilometer in het land. Leidse regio is ook druk. Begin op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 7 kilometer. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Hoogmade 4 kilometer. En dezelfde A4 Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer. Dan de A4 de andere kant op is dat volgens mij. Ja, A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet 4 kilometer. De A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 3. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen de aansluiting van Hazenswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 2 kilometer. En de laatste, de N444 Noordwijk aan Zee richting Oestgeest. Tussen de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 2 kilometer en 3 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Terwijl de studio een beetje wordt omgebouwd tot een dansstudio. Althans, Ramin was lekker bezig. Jo, de Bebe Rexha en Faithless met New Religion.
1: Ja, dol op Insomnia. Dat is de originele track van dit liedje.
0: Ja, maar je was lekker aan het, aan het bewegen. Of was het een spasme? Nee, toch?
1: nee, het was een poging tot dans. Ja, klopt.
0: Oké, nee, goed om te weten. We gaan naar het volgende onderwerp toe, want de Leidse Stichting Shout maakt kans op een appeltje van Oranje. De organisatie ondersteunt jongeren tussen de 18 en 30 jaar met financiële problemen, schulden en ingewikkelde regelingen. Juist omdat veel jongeren verdwalen tussen instanties en regels, wil Shout laagdrempelig en zonder oordeel helpen. En vanaf nu kan er dus gestemd worden op de stichting. Erika Samson vertelt waarom deze nominatie zo belangrijk is. Erika, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, dat lijkt me toch een mooie opsteker dat jullie genomineerd zijn.
2: Ja, we zijn er ontzettend blij om en trots op dat het zover is kunnen komen. Maar goed, het is ook niet voor iets heel onbelangrijks. Hè. Het gaat wel om jonge mensen een kans bieden. Gelijke kansen, zoals we dat noemen. En dat doen we met onze stichting Shout.
0: Ja,
2: en dat doen we al vanaf 2022.
0: En Shout helpt dus inderdaad jongeren met geldproblemen. Hoe groot is dat probleem in Leiden eigenlijk?
2: Ja, het probleem is best wel groot. Maar even correctie, Shout doet vooral de preventie. Voor problemen zijn er heel veel instanties, maar voor preventie, dus voordat de schulden groter worden of gaan ontstaan, moeten ze ook een plek hebben om naartoe te gaan. En daarvoor is Shout in het leven geroepen. Ik doe het samen met mijn collega Nienke Heres. En omdat we zelf in het jongerenwerk en in de jeugdzorg zaten, hebben wij ontdekt dat er heel veel jongeren zijn die nergens terecht kunnen. Met soms hele kleine vragen die dan uiteindelijk heel hoog oplopen.
0: Ja, want hoe werkt dat dan precies? Iets kleins dat kan uitlopen op schulden?
2: Ja, dat kan bijvoorbeeld zijn dat jij denkt van oké, ik kan mijn huur niet betalen, ik ben aan het studeren, ik ga heel hard werken. Nou, dan ben je dus aan het studeren, dan ben je heel hard aan het werken. En het volgende wat dan komt, is de toeslagen. Je vergeet dat aan te passen of je wist nooit dat je dat moest aanpassen. Dan krijg je dus het jaar erop in mei een brief waarbij er gezegd wordt dat jij dus heel veel moet terugbetalen. Nou, je snapt dat als jij keihard werkt en probeert je ze je hoofd boven water te houden, dat dan best wel problematisch kan zijn, omdat je op dat moment geen geld hebt om ook weer dat te betalen.
0: Kijk, jullie zitten...
2: En als je dan geen netwerk hebt, of het niet aan anderen durft te vragen, want schaamte speelt ook een grote rol, ja, dan kom je steeds verder in de problemen.
0: Jullie zitten dus in de preventiehoek. Er zijn heel veel organisaties die dan daadwerkelijk echt, als het probleem er al is, dan komen er die jongeren vanzelf in beeld bij organisaties. Ja. Maar als je in de preventie zit, dan heb je die jongeren natuurlijk niet in beeld. Hoe bereik je die groep?
2: Ja hoor, wij geven workshops op mbo, hbo en universiteit. We zitten bij de bibliotheek. We hebben een inloopspreekuur op het mbo ook en binnenkort ook. Ook op de universiteit. En zo.
0: Dan lopen die jongeren, ja, dan gaat het vanzelf over in schulden dus.
2: Ja, zeker. Of natuurlijk schooluitval, of je bent aan het werken, je gaat je ziek melden. Er zijn heel veel redenen waarom het dan niet voor je kan werken. Hè? En het is natuurlijk het belangrijkste dat we eigenlijk met z'n allen als samenleving zorgen dat die schulden niet hoeven te ontstaan. Shout is eigenlijk staat tussen de jongeren en het systeem. En het systeem is al die regelinstanties waarvan men uitgaat dat je dat moet weten als je jong bent. Maar dat is natuurlijk niet het geval. En er zijn zoveel regels. Wij kennen ze ook niet allemaal, maar we gaan ze wel uitzoeken.
1: Nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Want ik heb af en toe ook, ik pleit al jaren eigenlijk voor dat we op scholen uitleggen wat een hypotheek betekent, hoe toeslagen werken en hoe je bepaalde dingen aanvraagt. En dan moet ik gaan leren over allemaal super irrelevante dingen van poëzie van Duitsland uit 1800. Ik denk van, leer mij eens een keertje aan hoe ik een toeslag doe of niet. Hoe ik mijn belastingaangifte doe. Wat voor dat soort dingen. Want daar kom je meer in de problemen mee. Dat als ik niet weet waar die Lorelei over gaat.
2: Precies. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij er zijn. En eigenlijk niet meer weg te denken zijn. Wij begeleiden nu meer dan 300 jongeren. We hebben er meer dan 1800 gehad. Wat je ook heel goed merkt in Leiden bijvoorbeeld, is als wij op die scholen komen voor een workshop, dat wij ook in de stad aanwezig zijn. Dus dan kunnen ze ook gelijk naar ons toe komen. Heel veel instanties worden van buiten Leiden ingeroepen en vervolgens zijn ze weg. Ja. Praatjes gedaan en weg, maar wij zijn er ook. Je kan ons overal op terugvinden. Best wel snel zijn wij in het contact. En wij zijn kortdurend. Hè? Dus we kijken echt wat is er aan de hand. Samen met de jongeren gaan we daar naar kijken. En zorgen echt wel voor een oplossing. Nee is geen antwoord.
1: En je noemt net ook een heel, heel nobel voorbeeld van iemand die dus studeert, werkt en meer gaat doen dan een toeslagen vergeet. Maar komen jullie ook wel eens in deze preventie studenten of jongere mensen tegen die dus eigenlijk gewoon onhandige beslissingen nemen? Bijvoorbeeld een te duur huis proberen te huren of een veel te mooie auto proberen te leasen?
2: Kijk, als je met het eerste punt gaat beginnen, een te duur huis. Alles is tegenwoordig duur. Weet je wat ongeveer gemiddeld een studentenkamer kost? Dat is natuurlijk hartstikke veel. Ik bedoel, een hele kleine kamer kan al zeker 700-800 euro kosten. Ja. Weet je, dus voor de werkenden ook, als zij een woning willen en ze moeten het huren, is de huur voor een heel klein appartementje kan al tot 900 euro zijn. En dan ligt het ook nog aan in welke gemeente je woont. Kijk, wij doen werken, wonen en studeren in Leiden. En dat hebben we expres gedaan om de decentralisatie tegen te gaan. Dus we willen niet in hokjes denken, we willen niet aan postcodes denken. Maar elke gemeente doet alles op een andere manier. Dus als jij een woning hebt, zeg maar, in Den Haag, kan die goedkoper zijn dan de woning die je moet hebben in Leiden, omdat je ouders daar vandaan komen en je dus pas zit aan het postcodegebied.
0: Kijk, Erika Samson, dank je wel voor je verhaal. En stemmen, dat kan natuurlijk, want we gaan natuurlijk ervoor zorgen.
2: Op de website.
0: Ja, inderdaad. We gaan ervoor zorgen dat jullie dat appeltje van Oranje winnen. Kan via de website. En dat is stem.oranjefonds.nl. Doe dat wel even voor 27 mei. En dan gaan we ervoor zorgen dat Stichting Shout het appeltje van Oranje gaat winnen. Want verdienen jullie wel.
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, Erika.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Blijven slapen en daarvoor, en dat is dan weer de Centraal Plus Plus track van deze week. Stella Lefty met Boston. Het is 9:10, tijd voor een gezellig gesprek over een Franse peperbus. Toch?
1: Ja.
0: Wassenaar krijgt een opvallend nieuwe blikvanger namelijk. De enige Franse peperbus van Nederland. De moderne informatiezuil, geïnspireerd op de klassieke Parijse exemplaren. Wordt volgende week zaterdag 30 mei onthuld in het centrum van Wassenaar. Inclusief Franse muziek, kunstenaars, markt en zelfs buurman en buurman komen langs. Anne-Roos Vincente en bedenker Tini van der Veldse in de studio. En die vertellen over een stukje Parijs ineens in Wassenaar terecht kwam. Anne-Roos en Tini, welkom in de studio.
2: Goedemorgen.
0: Een Franse peperbus, wat is dat voor een ding ook alweer? Ik zie het hier op een foto, maar het is een soort reclamezuil.
3: Nou ja, als je vaak in Parijs komt of als je er wel eens geweest bent, dan herken je ze onmiddellijk. Het zijn de klassieke reclamezuilen van rond 1850. En er staan nu ook modernere versies in Parijs. Maar wij hebben ons exemplaar echt gebaseerd op het model uit 1850.
0: En dat is
3: de echte. En dat is door Wassenaarse ondernemers volledig nagemaakt, maar dan met een digitale versie.
0: Oké.
2: Okay. Ja, oh, wat is het? Heel erg trots op.
4: Ja, want ik ken juist de peperbus. Die ken ik. In Leiden hebben we er ook eentje staan voor het politiebureau,
2: ja,
4: zeg maar.
2: Ja, klopt.
4: Maar die krijgen helemaal zo'n soort van buikje, omdat daar 800 lagen van affiches overheen worden geplakt. Maar dit is een wat slanker, eleganter en digitaal ontwerp, begrijp ik.
3: Ja, maar vroeger in Parijs waren ze ook slank. Niet digitaal. hier in Nederland heb je van die betonnen, dikke, zeg maar ronde dingen. Die lijken ook op een peperbus en daar kun je aanplakken.
4: Ja. Ja.
3: Maar dat wordt natuurlijk een rommeltje. Want iedereen kan daar plakken wat hij wil of opschrijven wat hij wil. Nou, dat kan hier niet.
2: Nee, terwijl grappig genoeg ze oorspronkelijk wel bedoeld waren om dat rommeltje op te ruimen. Hè? Dat posters die lagen natuurlijk overal, werden overal opgeplakt.
4: Ja, en alleen
2: toen
4: hier,
2: zijn de ouderwetse peperbussen geïntroduceerd. Ja. Om ervoor te zorgen dat alle posters op één plek keurig hingen.
3: Ja.
2: En dit is eigenlijk een stukje nostalgie, maar dan in een modern jasje. Ja. Waar we enorm trots op zijn. En wat je zegt, Tini, onze Wassenaarse ondernemer die toch helemaal zelf heeft weten na te bouwen. Ja.
0: Ik snap alleen de link niet zo goed. Wat heeft Wassenaar, het winkelgebied in Wassenaar, dan bijvoorbeeld Frankrijk te maken?
3: Oh, ja,
0: waarom de peperbus?
3: Dat zijn drie woorden. Chic, stijlvol en authentiek.
0: Kijk, nou, helder. Dan is mijn vraag beantwoord.
2: Ja.
0: Het is dus niet alleen decoratie, er zit ook echt een functie achter.
3: Ja.
0: Want het wordt een digitaal. Wat wordt daar dan?
3: Nou ja, het is niet alleen bedoeld als reclamezuil. Er komt ook wel reclame op. Digitale reclame. Maar het is vooral ook bedoeld als een informatiezuil. Dus waar
2: wat is er te beleven in de buurt?
0: Oh ja, een soort agendaatje.
3: Evenement, filmhuis.
0: De ochtendshow van Centra Plus elke ochtend.
3: Precies, dat kan erop. En onderop staat ook digitaal nu.nl. Dus mensen kunnen daar ook het weerbericht en het laatste nieuws op zien.
2: En het laatste lokale nieuws ook. Hè? Ja. Want de Wassenaarse krant die werkt ook mee. Dus dat zijn wel hele prettige samenwerkingen, ook om het een beetje leuk te houden. Ook voor jong en oud. Het is echt de bedoeling dat mensen hun blik erop gaan werpen. En ook een stukje nostalgie. Ja, het zal ook wel met onze leeftijd te maken hebben, maar een stukje nostalgie. We merken dat mensen daar heel erg van houden. Mensen trekken daar naartoe. En we hopen misschien op deze manier ook mensen weer enthousiast te maken om meer naar het plein, hè, in ons dorp te trekken. En de winkeliers ook weer een hart onder de riem te steken. Dat we toch ook dat lokale winkelen weer op een nieuwe manier
0: moet blijven investeren in zo'n winkelgebied. Ja. Want anders dan hebt het op een gegeven moment een beetje weg.
2: Ja.
0: En dat komt dan niet meer terug. Dus je moet dit soort dingen blijven doen.
2: Ja.
0: En dan is er natuurlijk een officiële opening. Nou, er komt een wethouder. Dat is allemaal niet zo interessant. Maar er gebeuren nog veel meer dingen. Hè? Een buurman en buurman komen. Ja, dat vind ik leuker dan de wethouder.
3: Ja. Oh, het is misschien ook wel even leuk nog om tussendoor te vertellen dat de peperbus gefinancierd is door ook door een lokale ondernemer. En dan hebben we het echt over een fors bedrag.
0: En wat kost zoiets?
3: Nou, 60.000 euro ben je zo kwijt.
0: Zo.
3: Maar, en dat komt ook omdat het de eerste is. Hè? Dus alles moest weer opnieuw even bedacht worden en gemaakt worden.
4: Ja, en is het van gietijzer? Wauw.
3: Met een zinken dak dat helemaal met de hand gemaakt is.
2: Ik zou zeggen, kom vooral kijken straks in Wassenaar volgende week om het te bezichtigen. Wij zouden eigenlijk juist alle andere gemeenten in Nederland willen uitdagen om ook zoiets neer te zetten. Weer een beetje een stukje nostalgie terugbrengen naar ons land.
4: Je zegt ook wel dat het heel mooi is en elegant en Parisienne sfeer. Maar ja, ik denk. Als ik dan denk aan reclames, dan denk ik ook aan schreeuwerige, geel-groene bam bam. Zo, koop dit nu. 2 voor de prijs van 1. En dat vind ik een van de minst elegante dingen die ik me kan bedenken.
3: Ja, maar dat gaan we ook niet doen.
1: Reclames kunnen ook elegant, denk ik. Hè,
3: dat hebben we natuurlijk zelf in de hand. Hè? Dus de hele narrowcasting blijft gewoon bij het centrummanagement. Ja. En we gaan echt goed opletten dat de reclames die erop komen ook een beetje passend zijn.
4: Oké. Ja, nee, want anders wordt het een beetje zo'n schreeuwzuil.
3: Zo'n schreeuw, ja, het is ook voor de bewoners heel vervelend.
4: Toch?
3: Meewonen. Dus dat gaat niet gebeuren.
0: Oké, nog even kort, 30 mei dan is de officiële aftrap met Franse muziek, kunstenaars, een markt en buurman en buurman. Wat mogen we nou echt niet missen van die onderdelen?
2: Ja, ik denk de schilderworkshop. Ook voor kinderen en voor volwassenen. Ook voor sowieso voor kinderen is het ook nog extra leuk met gratis popcorn, suikerspinnen en dan vanaf 1 uur kunnen ze met buurman en buurman op de foto.
1: Dat is niet alleen voor kinderen leuk, al die dingen.
2: Nee, volwassenen mogen ook hun eigen gezichten gaan schilderen. Dus er is ook voor de volwassenen leuke drankjes, hapjes, hoop gezelligheid, sfeervolle muziek. En er is ook nog sowieso de maandelijkse Puur Natuurmarkt die dag. Ook helemaal in Franse stijl.
4: Ja, gaat helemaal dus gezellig worden.
2: Dorp, ja, absoluut. Feestelijkheden omhuld.
0: Anne-Roos Vincente en bedenker Tini van der Veld hier in de studio. Op het 30 mei gaat het plaats hebben. Dank jullie wel voor de komst. En succes nog even met de laatste loodjes. Dit was alweer de ochtendshow van deze mooie donderdag. Morgen weer een gloednieuwe editie. En dan is het nog mooier weer.
5: Dit is Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: Er is een toilet, maar je kunt geen shower nemen.
3: Je kunt geen shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nou nog niet echt aan het afronden. Het blijft nog een beetje druk en ook in de regio is op veel plekken aansluiten. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld voor de Keteltunnel. 8 kilometer en 10 minuten vanaf Rijswijk. Ook de Utrechtse baan, de A12, als je naar Den Haag onderweg bent. Een file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer, bijna een kwartier zelfs. Ook de A13 naar Den Haag vanuit Rotterdam staat erbij. Voor Delft 4 kilometer en ongeveer een kwartiertje. En tot slot een kapotte vrachtwagen bij de Van Brienenoordbrug op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Zwijndrecht een file, 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yes.

0: liegen.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
3: Met Suzanne Freek. Ze zitten midden in hun Gelredoom-concerten. Je hoorde halverwege. Eric Garden Ray met Secrets. En daarmee is 9 uur geweest op deze donderdag. Het is vandaag 21 mei. En ook vandaag weer een nieuwe aflevering van Rudo hier. Elke dag direct na de ochtendshow. En die ochtendshow hoor je tussen 7 en 9 met Mark en met Rabin. En morgenochtend dan zijn ze er ook weer om jou lekker wakker te maken tijdens het mooie weer. Want het gaat eindelijk gebeuren. Ja, nu nog een beetje bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon en 20 graden. En morgen 25 graden en volop zon. En laten we hopen dat Mark zijn korte broek nog heel even thuis laat. Is voor iedereen beter. Dus zometeen in de show. Hoor je hier meer over de voedselbank. Die hebben de eerste oogst in ontvangst genomen. Verder zometeen het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Paul Albers. En nieuwe muziek van Ruben Hille. De winnaar van The Voice of Holland. 20 Seconds hoor je naar Fleming. En ook naar Damiano de Viet, Tyla en Nile Rodgers. Rio!

0: Ruben Hille en 20 Seconds. Het is nieuwe muziek. Hij was de winnaar van The Voice. Een paar weken geleden werd hij gekroond tot winnaar tijdens de finale in RTL Tonight. Hey, wij gaan naar het nieuws uit onze eigen regio. Dat kan je trouwens ook op je mobiel krijgen. Dan moet je even naar de App Store of naar Google Play. Daar kan je dan de app downloaden. En als je dat gedaan hebt, dan ben je altijd op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, ik zeg altijd, dan zit het gewoon in je broekzak. En bij belangrijk nieuws sturen we je ook nog eens een keer een pushbericht. En wat ook in die app staat, is een nieuwtje over de eerste oogst van het jaar. Bij de voedselbank is die overhandigd. Dat gebeurt al jaren. Dat komt dan van groenteparken Bontekoe en Stichting De Groentedeler. Die hadden onlangs trouwens ook nog hun 10.000ste oogst. Afgelopen woensdag, gisteren dus, waren ze bij de voedselbank in de Leidse regio. En gaven ze die eerste oogst. En Frank Mittentreiner, hij is voorzitter van de voedselbank in onze regio. Ja, die is daar heel erg blij mee.
1: Ja, we hebben dus de eerste oogst aangeboden gekregen. Vanuit twee kanten, van groentepark De Bontekoe. En ook van De Groentedeler. En De Groentedeler is een organisatie die groenten voor ons koopt bij groentepark Bij Mij. Zelf oogstpark Bij Mij. En dat zijn allemaal hele mooie groentes die wij krijgen. En dat gaat een heel seizoen lang gaat dat door. Tot ergens in oktober. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus dat vieren we vandaag een beetje.
2: Nou, nu was het sla en pak soi. En alvast wat kruiden. Ja, het is een beetje natuurlijk wat het seizoen brengt. En we maken een teeltplan. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk variatie erin te brengen. Samen met de Bontekoe, het groentepark. Zorgen we voor een zo regelmatig mogelijke toestroom deze zomer van verse groenten. Het is zeg maar vanmorgen geoogst en wordt vanmiddag uitgedeeld. Wij noemen het zelf dan ook wel knettervers. Dus dit zijn niet de restjes uit uit het logistieke circus van de levensmiddelenindustrie. Maar dit komt rechtstreeks van het land. Er zit niks en niemand tussen. Sommige sterrenchefs zouden graag met onze producten koken. En wij hebben daar een andere klantengroep voor gevonden.
3: Waarom is het zo belangrijk dat zij zulke goede kwaliteit krijgen?
1: Ja, het gaat om hun gezondheid. Hè? Die mensen die moeten echt, die hebben vaak niet voldoende te eten. Nou, dat proberen wij aan te vullen voor een aantal dagen per week. En dan is het extra belangrijk dat wat ze eten in ieder geval gezond is. Dus, ja.
0: De voedselbank Leiden en omstreken dus met een nieuwe verse oogst. De videobeelden kan je nu zien online bij dit item op centraalplus.nl. Nieuws komt eraan met Paul. Eerst Ed Sheeran.

0: Omen, Veenzame en Eyes Closed. En daarmee is het tijd voor het nieuws van 9:30. En daarna Maroon 5 en Cardi B, Girls Like You. En je hoort nieuwe muziek van Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden werkt aan een plan van aanpak om jongeren beter te begeleiden in hun online leefwereld. Volgens wethouder Abdelhak Yarmoumi neemt de druk op jongeren steeds verder toe door social media en online contact. De gemeente wil daarom samen met scholen, ouders en hulpverleners kijken hoe jongeren beter beschermd kunnen worden tegen onder meer cyberpesten en prestatiedruk. Voor het project heeft de gemeenteraad voorlopig 100.000 euro beschikbaar gesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging Ouderenbelang Voorschoten heeft G. van Niekerk gistermiddag de parel van Voorschoten ontvangen uit handen van burgemeester Nadine Stemerdink. De onderscheiding is bedoeld als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, waar hij zich al sinds 2008 als vrijwilliger voor inzet. Van Niekerk begon ooit als deelnemer aan de computercursus van de vereniging, maar raakte al snel actief betrokken bij de organisatie. Hij sloot zich aan bij de evenementencommissie, die onder meer muziekmiddagen, rommelmarkten en kerstdiners organiseert. Later werd hij voorzitter van die commissie en groeide hij door naar het bestuur van de vereniging, waar hij de afgelopen jaren actief was als vicevoorzitter. De eerste oogst van het jaar is gisteren officieel overhandigd aan de Voedselbank Leiden en omstreken. De groenten zijn afkomstig van Groentepark Bontekoe en Stichting De Groentedeler. Het gaat om producten als sla, paksoi, radijs en verschillende kruiden. De donaties zorgen ervoor dat de cliënten van de voedselbank wekelijks verse groenten kunnen krijgen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag met soms wat bewolking. De wind is matig, kracht 3, en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar bijzonderheden nog, maar op de meeste plekken lijkt de spits langzaam maar zeker gelukkig een beetje ten einde te komen. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag nog steeds file voor knooppunt Benelux. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de Utrechtse baan staat nog aardig vast. De A12 richting Den Haag. Het laatste stukje tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer en 20 minuten. En tot slot ook viel op de N11 Leiden-Bodegraven. Vanaf Alphen aan de Rijn totdat je de A12 op kunt. 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter en Madonna, you're the Bring Your Love. En daarmee is het alweer 9:30 geweest. Hoog tijd om even te checken wie de jarig zijn vandaag. Op deze 21ste mei is de verjaardag van Annette Dijkstra, Nederlandse wielrenster. Zij is 29 geworden. Dylan van Baarle, ook wielrenner, 34. En Mutia Buena heeft solo wat hits gescoord. Maar ook met de Sugar Babes, 41 is ze geworden. Margje Teeuw, een Nederlands hockeyster, 52. En Marcel van der Steen is een Nederlands journalist, die is 53 geworden. Verder de verjaardag van Joan Nederlof, Nederlands actrice en scenario-schrijfster, 64. Jeffrey Dahmer had ooit zijn eigen serie op Netflix. Ja, ook niet echt iets om trots op te zijn. Hij is seriemoordenaar, 66 is hij geworden. René Soutendijk, Nederlands actrice, 69. En het is ook tot slot de verjaardag van deze man. Even kijken of je hem herkent gelijk. Dit is wel een mooi liedje. Het is namelijk de verjaardag van Leo Sayer. Werd geboren op 21 mei 1948. Dat maakt hem 78 jaar oud. Heeft echt een heleboel hele mooie platen gemaakt. Waaronder deze. Dit is Orchard Road op Centraal Plus. De verjaardag van Leo Sayer dus.

op zijn verjaardag. Mooie Leo Sayer, Orchard Road, hoor je, 78 is die geworden. Dit is Centraal Plus met nu nieuwe muziek uit The Devil's Wears Prada. Dit is de nieuwste van Shannon Spyro, Material Lover.

Shannon Spyro en Material Lover. Nieuwe muziek hoor je hier bij Centraal Plus. Met zometeen deel 2 van Rudo. Daarin checken we het nieuws van de afgelopen 24 uur. Ben jij aan zet om daar een creatieve track bij te bedenken? En hoor je zometeen ook Jessie J met Price Tag? Rudo!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljard dollar behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt ten einde en de rust lijkt weder te keren in de regio. Nu nog wel file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Op deze donderdag met Jesse J, Pricetag en Dominique Feitje, de White Keys. Goedemorgen, welkom. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. Het tweede deel ervan voor deze donderdag 21 mei. De dag waarop bij veel mensen toch ook de salarissen zo'n beetje gestort gaan worden. De dag waarop het mooie weer gaat beginnen. Nou ja, jongens, kan gewoon niet beter, toch? Ook weer gewoon lekker Centraal Plus aan weten te zetten. Zijn we blij om, belonen we je mee voor je luistergedrag, zeg maar. Met lekkere muziek en ook met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen nemen we dat nieuws ook nog even met je door. En ben jij aan zet om een leuke track te bedenken? Noteer alvast het mailadres Rudo, RUDO @centraalplus.nl. Rudo!

0: Miles Smith en Stay hoorde je hier op Centraal Plus. Goedemorgen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, we checken altijd even het nieuws op onze website centraalplus.nl. Onder andere een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo op de Markt. Met handen in de lucht deze week. Verder de Leidse Raad die draait voorkeur voor Vattenfall in de Merenwijk terug. En het kabinet gaat opnieuw kijken naar overlast van vliegtuigen van en naar Schiphol. Verder, de gemeente Leiden trekt geld uit voor aanpak van online leefwereld van jongeren. En de voorverkoop voor de 50ste zwemvierdaagse in Leiden die is van start. Verder de parel van Voorschoten, die is voor vrijwilliger G. van Niekerk. Wil je weten hoe die eruit ziet? Zijn foto die staat online. En we gaan in het nieuws van de afgelopen 24 uur ook nog eventjes terug naar de Griffioenlaan in Voorschoten. Ja, CDA-raadslid Bart van Hoort die trekt fel van leer als het gaat over de verkeersveiligheid op de Griffioenlaan in het dorp. De nieuwe ontsluitingsweg moet in 2027 opengaan met een snelheidslimiet van 50 km per uur. Maar als het aan het CDA ligt, gaat het plan direct de prullenbak in. Die weg is simpelweg veel te smal. Presentator Mark Wonning zegt, ja, maar als die te smal is, zijn die borden niet nodig. Gaan mensen toch eigenlijk vanzelf wel wat zachter rijden?
2: In een ideale wereld zou dat zo zijn, dat mensen dan zachter zouden gaan rijden. Maar we weten uit de praktijk ook dat dat gewoon niet werkt. Dat mensen toch gewoon via doorrijden. Je zit daar in een wijk met veel jonge gezinnen. Dan is het gewoon beter om daar 30 van te maken. En ook bijvoorbeeld te werken met of drempels. Of dat je een wegversmalling doet waar je dan even op elkaar moet wachten. Maar het is echt, als je daar komt. Nou, je kent van die landweggetjes wel eens. Gewoon door het weiland heen. Waar je even gewoon heel smal naast elkaar dan even moet afremmen. Zo'n weg is het. Ja, daar kun je gewoon niet 50 rijden. Dan moet je gewoon duidelijk zijn. En ook omdat daar kinderen in de buurt spelen. Het is een wijk, wat ik net al zei, met heel veel jonge gezinnen. Een nieuwe wijk. En dan kun je maar beter die veiligheid gewoon echt serieus nemen. En de weg daar ook op inrichten.
0: Meer daarover nu online op onze website centraalplus.nl. Kan je het hele interview met Bart van Hoork over de Griffioenlaan terugzien. Aan jou de vraag. Weet je nog een leuke track bij het nieuws van de afgelopen 24 uur?
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Venezuela en Bruno Mars nog met Bad Meat, Evil and Leiders. Goedemorgen, het is Centraal Plus, de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. Ook nu weer een nieuwe nieuwsupdate voor je en daarna nieuwe muziek van Olivia Rodrigo.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden werkt aan een plan van aanpak om jongeren beter te begeleiden in hun online leefwereld. Volgens wethouder Abdelhakir Moumi neemt de druk op jongeren steeds verder toe door social media en online contact. De gemeente wil daarom samen met scholen, ouders en hulpverleners kijken hoe jongeren beter beschermd kunnen worden tegen onder meer cyberpesten en prestatiedruk. Voor het project heeft de gemeenteraad voorlopig 100.000 euro beschikbaar gesteld. Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging Ouderenbelang Voorschoten heeft G. van Niekerk gistermiddag de parel van Voorschoten ontvangen uit handen van burgemeester Nadine Stemerdink. De onderscheiding is bedoeld als dank voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, waar hij zich al sinds 2008 als vrijwilliger voor inzet. Van Niekerk begon ooit als deelnemer aan de computercursus van de vereniging, maar raakte al snel actief betrokken bij de organisatie. Hij sloot zich aan bij de evenementencommissie, die onder meer muziekmiddagen, rommelmarkten en kerstdiners organiseert. Later werd hij voorzitter van die commissie en groeide hij door naar het bestuur van de vereniging, waar hij de afgelopen jaren actief was als vicevoorzitter. De eerste oogst van het jaar is gisteren officieel overhandigd aan de Voedselbank Leiden en omstreken. De groenten zijn afkomstig van Groentepark Bontekoe en Stichting De Groentedeler. Het gaat om producten als sla, paksoi, radijs en verschillende kruiden. De donaties zorgen ervoor dat de cliënten van de voedselbank wekelijks verse groenten kunnen krijgen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag met soms wat bewolking. De wind is matig, kracht 3, en komt uit west-zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: letters.
1: Capital Letters, Haley Steinfeld hoorde je hier bij Centraal Plus. Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar, ja, daar kijken we elke dag natuurlijk naar.
2: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
1: Specifiek in dit uur blikken we dan even terug op het nieuws van de afgelopen 24 uur. Ja, het gaat over de serie Vlodder, onder andere op onze website centraalplus.nl. Want Saskia van Itterson komt uit Leiden-Dorp en die speelt dus oma Vlodder. Ik weet niet of je de spin-off al gezien hebt van Kees Vlodder uit de jaren 80 en 90. Hij heeft een nieuwe versie. Met daarin Tatjana Simic en dus ook de Leiden-Dorpse Saskia van Itterson. Ze zit een beetje murmelend in een rolstoel met een peukje in de bek. Zegt niks, maar alle familieleden begrijpen wel continu wat ze bedoelt. En ze redt iedere keer alle situaties. In het echt kan ze gelukkig wel praten. En morgen is ze te gast in een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Dat is ergens rond 6:15. Dan schuift ze aan bij Arno, bij Tijmen en bij Sean. En dan komt ze vertellen over haar acteerwerk in Vlodder en wat ze nog meer doet in Leiden-Dorp. Want ze zit zelf bijvoorbeeld bij Theater Toverlei. Nou ja, goed, in ieder geval was dit nieuwtje de aanleiding voor Wouter om een mailtje naar me te sturen via rudo@centraalplus.nl. Als rudo@centraalplus.nl. Ik heb getwijfeld of ik hem moest draaien. Maar hij zegt, ja, Vlodder, ik weet niet of je hem hebt en of je hem überhaupt wel mag draaien. Nou ja, we mogen alles hier hoor bij Centraal Plus. Maar we doen het wel maar één keer. Tatjana Simic speelt Kees Vlodder en heeft ooit één hit gescoord. En Wouter kent hem. Dit is...

Voor erbij, je hoorde Tatjana Simic. En ik laat je gaan vanwege Flodder. En natuurlijk het Leidendorpse tientje met actrice Saskia van Itterson als oma Flodder. Morgen is ze te gast kort over 6 in de Vrij Mibo hier. Wij kijken nog eventjes naar het weer. Eerst wat wolkenvelden. In de loop van de dag komen er meer zonnige perioden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt 20 graden. Vanaf morgen flink wat zon in onze regio. En morgen ligt de temperatuur al rond de 25 à 26 graden. Dit is Centra Plus met Marshmello en Thomas Redd.

eigenlijk ook wel een lekker sexy plaatje. Justin Timberlake, Señorita, hoor je hier op Centraal Plus. Waar we zo meteen even lekker op zijn Nederlands gaan met Christos Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Rino!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Madonna en American Pie en Chris Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer en

0: Dumper City, self-aware bij Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 21 mei 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de Europese Dag van Natura 2000. Dat is een dag die is uitgeroepen om meer bekendheid en betrokkenheid bij de regelgeving te creëren. En het belang van natuurbescherming. Dus natuurbescherming staat zeg maar centraal. De dag van de praktijkmanager. Nou, misschien ben je zelf een praktijkmanager. Nou, dan moet je vandaag in het zonnetje gezet worden door mensen om je heen. Fiets naar je werkdag is het ook vandaag. Ik moet zeggen, onze nieuwslezer Robert Beurser doet dat echt elke dag. Dus complimenten voor hem. En het is ook de internationale dag van de culturele diversiteit. En de internationale dag van de thee. Nou ja, daar kan je toch wel een leuke track bij bedenken, toch? Bij een van deze dagen. Kom maar door, even mailen. Rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Hoor je zo meteen hier het nieuws met de fietsende Robert Beurser naar Koen.

0: Ik draaide er eerder vanmorgen nog met Material Lover, de nieuwste Shannon Spyro met de debuutsingle Die on This Hill op Centraal Plus. Waar het tijd is om je op de hoogte te houden van het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je Shakira, Zoo en Hanna mee met Maxime en Ik wil dat je liegt.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden is de kwestie rondom het gebruik van rioolwaterwarmte door Vattenfall in de Leidse Merenwijk opnieuw aan de orde gesteld. Een inspreker en 7 politieke partijen zijn het niet eens met de voorkeur voor Vattenfall die het college heeft uitgesproken. Er werd een motie ingediend, die is breed gesteund. Wethouder Van Noord is nu verplicht om de voorkeur voor Vattenfall in te trekken en concurrent NEM een jaar de tijd te geven om met andere plannen te komen. Het kabinet gaat milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Minister Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven die in november moeten ingaan. Met name overlast van vliegtuigen in onze regio zou hiermee worden aangepakt. En de voorverkoop van de Leidse Zwemvierdaagse is deze week van start gegaan. Het evenement vindt plaats van 24 tot en met 28 augustus in Leiden. En dit jaar is een bijzonder jubileum, namelijk de 50ste editie. Volgens organisator Jeroen Weijermars van de Stichting Sport in Beeld zijn de eerste deelnemers inmiddels al ingeschreven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Shakira en Zoo Oe. Ze heeft ook een nieuwe single uit samen met Bad Bunny. Dat wordt het themalied van het WK. Ook die hoor je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen. Het is tijd om even te kijken naar de dagen. Het is Fiets naar je werkdag, Internationale Dag van de Culturele Diversiteit, Internationale Dag van de Thee, de Dag van de Praktijkmanager en het is ook de Europese Dag van Natura 2000. Oftewel de dag waarbij we stil moeten staan bij de omgeving. Meer betrokkenheid willen ze hebben, meer bekendheid als het gaat om natuurbescherming. En eigenlijk ieder jaar komt deze plaat wel een aantal keer via de mail binnen. En ik vind hem te mooi om eigenlijk niet te draaien. Michael Jackson, dit is Heal the World.

Offenbach, Miles Away bij Rudo. Het is bijna 12 uur. Deel 4 van de show komt eraan. We gaan dan de donderdagmiddag alweer in. En dat doen we onder andere met Sam Fender en Olivia Dean en Remy.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
4: Meer voor jou.
5: Met nu de remake van No Diggity, Lucas en Steve.
6: Centraal Plus.
7: You know what? Lucas en Steve. Black Street, no diggity, no doubt.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Ramien en Lucas en Steve met Black Street en No Diggity.
1: Dit is Rudo.
2: Rudo. Op de radio.
0: Welkom, het is het vierde deel van Rudo met daarin meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En zometeen wethouder Abdelhak Djermoumi over de online leefwereld van jongeren. En wat de gemeente daarmee en moet gaan doen. Dat zometeen verder om 12:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En heel veel lekkere tracks.

0: Stella Lefty, Bossen is deze week de belangrijkste plaat. Het is de Centraal Plus Plus track. De gemeente Leiden die werkt aan een plan van aanpak om jongeren beter te begeleiden in hun online leefwereld. Volgens wethouder Abdelhak Djemoumi neemt de druk op jongeren steeds verder toe door social media en online contact. En hij zegt: als wethouder jeugd maak ik mij dagelijks zorgen om het mentaal welzijn van de jongeren in de stad. En Elmar Bus die sprak hem er gisteren over en wilde van de wethouder weten wat dat nou eigenlijk te maken heeft met elkaar. Social media, jongeren en de combinatie gemeente Leiden.
1: Die hebben heel veel met elkaar te maken. Als wethouder op jeugd maak ik mij dagelijks zorgen om het mentaal welzijn van jongeren en de online wereld is daar een onderdeel van. We zien helaas dat de prestatiedruk toeneemt, maar ook cyberpesten en puur het online omgaan met de ontwikkelingen op die online wereld. Ja, dat heeft ons ook vanuit de Raad doen besluiten om een plan van aanpak te maken. En we hebben nu een brief vastgesteld met de stand van zaken hoe het ermee staat. En daar gaan we vertellen inderdaad welke elementen we allemaal willen laten ontwikkelen om meer grip te krijgen op die online wereld van jongeren.
2: Want hoe ziet het er nu uit als we gaan kijken naar die online wereld? Het is een weerwar. Jongeren die zitten steeds meer online natuurlijk. Kan dat nog teruggedraaid worden of wordt dat sowieso heel lastig?
1: Het wordt gewoon heel erg lastig. De telefoons, iPads, computers en spellen zijn gewoon een onderdeel van de samenleving geworden. Dus je ontkomt er gewoon niet aan. Iedereen heeft er wel ergens iets mee te maken. Maar wat je dus bijvoorbeeld op gezondheids- en mentaal welzijn gebied ziet, is dat je kinderen binnenkomen met slaaptekort. Dat kinderen elkaar online pesten. Dat kinderen niet meer naar school durven gaan vanwege dingen die online zijn gebeurd. Maar aan de andere kant ook wel helaas ietsjes pittiger, is dat er gewoon hele vechtpartijen al online worden georganiseerd onder elkaar. Ja, en dat verplicht ons wel om hier echt wel mee aan de slag te gaan.
2: Betekent dat dan dat scholen zowel in het basis als het voortgezet onderwijs hier ook actie op moeten gaan ondernemen?
1: Ja, dat vind ik van wel. Maar aan de andere kant, in deze plan van aanpak richten we ons niet alleen maar op de jongeren. We gebruiken de jongeren ook om ons te helpen een plan te maken. Zij weten vanuit hun perspectief het beste wat bij hen werkt. Anderzijds gaan we ook aan de slag met ouders. Maar ook we gaan onze professionals helpen. Bijvoorbeeld aanbieden aan werkgevers om bijvoorbeeld onder werktijd hun personeel te trainen. Hoe ga ik het gesprek aan met kind over online en over telefoon en iPad gebruik. En anderzijds willen we dus ook programma's gaan ontwikkelen die ze kunnen gebruiken op scholen. En dit zijn gewoon hele belangrijke dingen. En we willen samen ook met de politie gaan kijken van joh, zouden we een landelijke lobby bijvoorbeeld richting Den Haag kunnen ontwikkelen om hen bijvoorbeeld ook meer armslag te geven om ook hiermee aan de slag te gaan.
2: En binnen hoeveel tijd zou er zo'n definitief plan moeten liggen en wat zijn de kosten die daarmee gemoeid gaan?
1: We hebben op dit moment een bedrag gekregen van de gemeenteraad van 100.000 euro. Dus daar gaan we in ieder geval mee aan de slag. Hè. Dus dat is een belangrijk kader. Ik denk dat we heel veel ook werk met werk kunnen maken. Dus al bijvoorbeeld de Skill School, die draait al in Leiden-Zuidwest. Dus daar gaan we dus jongeren laten komen. Ik denk dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn om dingen samen te ontwikkelen. Maar in principe is die 100.000 euro hiervoor beschikbaar. En daar gaan we mee aan de slag. Ik hoop nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen.
2: Grote vraag is, staan jongeren hier ook voor open? Zeker omdat je natuurlijk ziet dat social media is zo ingeburgerd. Kan dat minder of kunnen ze daar helemaal vanaf? En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een leeftijdsgrens, wat zou je voorstellen?
1: Wat je dus in andere landen ziet, is de leeftijdsgrens rond sociale mediagebruik rond 14 à 15 jaar. Wat ik persoonlijk zou willen, is dat we gewoon proberen in de basisschoolleeftijd gewoon geen telefoon meer te gebruiken. Ik denk dat het aansluit ook bij best wel initiatieven die er zijn. En dan te kijken welke alternatieven je wel kunt gebruiken. Want ik kan me ook voorstellen dat je als ouder wellicht toch contact met je kind wil hebben, maar zijn er wellicht andere mogelijkheden. Dus en hier moet de wetgever ons ook hierbij gaan helpen. Want je ziet in andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk of in Australië, die echt een sociale media verbod hebben ingevoerd. Maar praktisch lukt dat. Dus daar moeten we echt de jongeren bij gebruiken, het onderwijs bij gebruiken, maar zeker ook de ouders.
2: Als we nou gaan kijken naar oproepen, bijvoorbeeld samenkomen voor een vechtpartij, wat je ook landelijk natuurlijk vaak ziet en recent ook in Leiden wat dat gebeurd is op de beestenmarkt. Hoe kan dat worden voorkomen?
1: Nou, in ieder geval aan de voorkant de gevaren hiervan bij de jongeren bekendmaken. Dat als jij hierin zit en dus ook op zo'n afspraak afgaat, ja, welke negatieve consequenties dat kan hebben. Dat kan zorgen dat je bijvoorbeeld een strafblad gaat krijgen. Dus dat niet lichtzinnig opgevat moet worden. Aan de andere kant, als wij ouders of leraren trainen, kunnen zij dit soort signalen wellicht al eerder oppakken. Dus nou, dat is gewoon heel erg belangrijk, omdat de komende tijd veel aandacht te blijven geven.
2: En binnen hoeveel tijd gaan we hier een update van krijgen?
1: Ik verwacht nog, wat ik al heb aangegeven, voor de zomer hier met een update rond terug te komen met het plan van aanpak wat dan is vastgesteld.
0: Wethouder Abdelhak Djemoumi in gesprek met Elmar Bus. Verder is er nog een bijeenkomst geweest over smartphonegebruik. Een informatieavond. Wat daar uitgekomen is, moet de wethouder zich nog over laten informeren door burgemeester Peter Heikoop, die bij die bijeenkomst was. Maar ook daarover later meer. Dit is Centraal Plus met Lady Gaga, zometeen naar Alesso en Sasha.

0: Lady Gaga, Runaway, nieuwe muziek op Centraal Plus. 12:30, tijd voor het nieuws. Met Robert en daarna hoor je Harry Styles en American Girl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden is de kwestie rondom het gebruik van rioolwaterwarmte door Vattenfall in de Leidse Merenwijk opnieuw aan de orde gesteld. Een inspreker en 7 politieke partijen zijn het niet eens met de voorkeur voor Vattenfall die het college heeft uitgesproken. Er werd een motie ingediend, die is breed gesteund. Wethouder Van Noord is nu verplicht om de voorkeur voor Vattenfall in te trekken en concurrent NEM een jaar de tijd te geven om met andere plannen te komen. Het kabinet gaat milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Minister Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven die in november moeten ingaan. Met name overlast van vliegtuigen in onze regio zou hiermee worden aangepakt. En de voorverkoop van de Leidse Zwemvierdaagse is deze week van start gegaan. Het evenement vindt plaats van 24 tot en met 28 augustus in Leiden. En dit jaar is een bijzonder jubileum, namelijk de 50ste editie. Volgens organisator Jeroen Weijermars van de Stichting Sport in Beeld zijn de eerste deelnemers inmiddels al ingeschreven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Howard en Keep Your Head Up in Harry Styles, American Girls, hoor je hier op Centraal Plus, waar het 12:30 geweest is. En waar je hier ook altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar hoort. En natuurlijk ook de straattalkshow Rudo, met een dame op leeftijd, 78 jaar is ze. En die loopt nog met haar tassen over de hele markt, aan iedere hand één tas. En dat doet ze niet alleen omdat ze die boodschappen moet tillen, maar ook om gezond en fit te blijven. Zo loopt ze naar haar fiets. Ik vind het een mooi iets om een voorbeeld aan te nemen. Nou, je kan die beelden zien in een nieuwe aflevering van Rudo. Nu nog ieder uur op televisie, maar ook online te zien via centraalplus.nl.

vrouw op de radio. Alicia Keys, Girl on Fire en Wax, Bridge to Your Heart. Dat is over de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik ben er morgen weer direct naar Rabin en naar Mark met de ochtendshow. En ik heb nu nog Pommelien thuis voor je. Dit is Ik Moet Gaan. Is dat wel?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden is de kwestie rondom het gebruik van rioolwaterwarmte door Vattenfall in de Leidse Merenwijk opnieuw aan de orde gesteld. Een inspreker en 7 politieke partijen zijn het niet eens met de voorkeur voor Vattenfall die het college heeft uitgesproken. Er werd een motie ingediend, die is breed gesteund. Wethouder Van Noort is nu verplicht om de voorkeur voor Vattenfall in te trekken en concurrent NEM een jaar de tijd te geven om met andere plannen te komen. Het kabinet gaat milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Minister Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven die in november moeten ingaan. Met name overlast van vliegtuigen in onze regio zou hiermee worden aangepakt. En de voorverkoop van de Leidse Zwemvierdaagse is deze week van start gegaan. Het evenement vindt plaats van 24 tot en met 28 augustus in Leiden. En dit jaar is een bijzonder jubileum, namelijk de 50ste editie. Volgens organisator Jeroen Weijermars van de Stichting Sport in Beeld zijn de eerste deelnemers inmiddels al ingeschreven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: the first time.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden is de kwestie rondom het gebruik van rioolwaterwarmte door Vattenfall in de Leidse Merenwijk opnieuw aan de orde gesteld. Een inspreker en 7 politieke partijen zijn het niet eens met de voorkeur voor Vattenfall die het college heeft uitgesproken. Er werd een motie ingediend, die is breed gesteund. Wethouder Van Noord is nu verplicht om de voorkeur voor Vattenfall in te trekken en concurrent NEM een jaar de tijd te geven om met andere plannen te komen. Het kabinet gaat milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op onderdelen opnieuw bekijken. Minister Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven die in november moeten ingaan. Met name overlast van vliegtuigen in onze regio zou hiermee worden aangepakt. En de voorverkoop van de Leidse Zwemvierdaagse is deze week van start gegaan. Het evenement vindt plaats van 24 tot en met 28 augustus in Leiden. En dit jaar is een bijzonder jubileum, namelijk de 50ste editie. Volgens organisator Jeroen Weijermars van de Stichting Sport in Beeld zijn de eerste deelnemers inmiddels al ingeschreven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: you.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal.
4: Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
6: Welkom, Cyril en Stumbling Indie gaat.

in. En een dikke hit uit de 30 op naam van Another en 45 Ultra. En Talk to You, die hoorde je bij Centraal Plus. Donderdagmiddag, het is 21 mei. En vanaf vandaag, ja, waarschijnlijk ruik je het, voel je het en merk je het. Het begint langzaam een beetje warmer en beter te worden buiten. Vandaag temperaturen boven de 20 graden. En de aankomende dagen, zo richting dat weekend van Pinksteren, ja, belooft het alleen maar beter en beter te gaan worden. En aankomend weekend, dat Pinksterweekend, staat ook wel bekend als het toernooienweekend. Heel veel voetbalverenigingen, heel veel hockeyclubs, die hebben dan een toernooi. En aankomende zondag, ja, dan is er weer een belangrijke wedstrijd van ZZ Leiden. Dat is de basketbalvereniging. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ze kunnen sowieso, ja, wel weer eventjes zichzelf eventjes in de picture spelen. Afgelopen week hebben ze een keer verloren, hebben ze een keer gewonnen. En aankomende zondag is het er op of eronder. Het is de middagshow met Topic, Fireboy DML en Nico Santos. Body komt eraan. Eerst even een shotje om deze donderdag door te komen. Dit is Espresso. Je hoort Sabrina Carpenter.

Body, Topic, Fireboy, DML en Nico Santos. En daarvoor espresso, eventjes wat extra energie om deze donderdagmiddag door te komen. Het is 21 mei, betekent over een paar dagen, dan is het gewoon alweer juni. En juni, zeker in juni, dat is voor de mensen die het weer echt in de gaten houden, eigenlijk een beetje de start van de meteorologische zomer. Ja, dat die maar lang mag duren, dat we maar veel buiten kunnen zitten, dat zijn denk ik wel de pluspunten. Dat het veel zonneschijn op mag leveren en dat het af en toe een beetje regent. Want anders krijg je weer dat die periodes veel te droog gaan verlopen. Dat moeten we ook niet hebben. De zomer betekent trouwens...

ook dat heel veel mensen weer op vakantie gaan. En het kabinet dat gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol. Dat is aangenomen op het luchtvaartbesluit op onderdelen opnieuw bekijken. Dat zei minister Vincent Karremans van de VVD. Hij is van Infrastructuur en Waterstaat. Hij zei dat afgelopen dinsdag in een debat in de Tweede Kamer. En om welke onderdelen het nou precies gaat, dat is niet helemaal duidelijk. En of er dan uiteindelijk ook minder vluchten gaan, ook dat is eventjes de grote vraag. Maar deze uitspraak heeft hij gedaan. En meer daarover vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Heb ik een classic, Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll voor je klaarstaan. En dit is de nieuwste van Douwe Bob. Welcome to Outcast Town.

Mr. Rock'n'Roll. En de nieuwste over rock'n'roll gesproken. Douwe Bob en Welcome to Outcast Town. Die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow met Elok en Eva Max. Ik ga Car Keys voor je draaien. Ja, die plaat die gewoon meer dan 30 weken in de 30 heeft gestaan. En inmiddels niet meer te vinden is in onze hitlijst. Maar wel een liedje ja, die daar dus echt gewoon maandenlang in heeft gestaan. Olivia Dean, daar heb ik het over. Dit is Man I Need.

0: is Elok en Eva Max en Men I Need van Olivia Dean. Ja, die Olivia Dean is sowieso niet uit onze hitlijst weg te slaan. Want momenteel staat ze daar alweer weken in samen met Sam Fender, Rain Me In. En aankomende zaterdag een nieuwe 30 met de grootste hits van dit moment tussen 5 en 7 met Erwin. En altijd ook weer de bekendmaking van de nieuwe Plus Track. En dat is de belangrijkste plaat van deze week. Deze week staat hij op naam van nieuwkomer Stella Lefty met Boston. Friends, Marshmello met Anne-Marie en ook Teddy Swims, Mr. Know-It-All, die ga je horen naar Robert Buurse. Tijd voor weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Buurse. Een man van 29 uit Leiden is veroordeeld tot een jaar cel voor het verspreiden van IS-propaganda en het lidmaatschap van de islamitische terreurbeweging. Volgens de Rotterdamse rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan elektronische jihad door 2 jaar lang het online weekblad van IS te verspreiden. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. De Franse peperbus komt terug naar Wassenaar. Op het evenementenplein aan de Van Hogendorpstraat is een moderne versie van de klassieke reclamezuil uit Parijs neergezet. Gebaseerd op het origineel uit 1850. Het is een toevoeging aan het nieuwe centrum. De zuil kost zo'n 60.000 euro en dat is voor het overgrote deel betaald door de ondernemers zelf. En uit de gemeentelijke enquête in Voorschoten blijkt dat er brede steun is voor een multifunctioneel nieuw zwembad waar recreatie, beleving en ruimte voor verschillende doelgroepen centraal staan. De enquête is ingevuld door 600 volwassenen en 120 kinderen uit Voorschoten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is opnieuw de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 24 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofaar en Sveen heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op de A20 bij Nieuwekerk aan IJssel ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Donderdag 21 mei en bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar op je televisie. Iedere woensdag dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de Straat Talkshow. En iedere vrijdag dan hebben wij op tv weer de Vrijmibo en het weekoverzicht. En vanavond dan gaat het over het Sieboldhuis en dat is het Japan Museum in Leiden. Chris Schiermeijer die was jarenlang daar de directrice van. Nou, inmiddels is ze daarmee gestopt en zit er een nieuwe directrice. Daar hebben wij een portret van gemaakt. Wie het is en wat ze precies wil gaan doen met het Sieboldhuis. Vanavond daar alle ins en outs over. Op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, X's voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Bluff met Gijke Aarnaert. Ik ga zoute landen voor je draaien.

0: Bluff, Gijke Aarnaert, Zoutelanden en You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Gisteren, ja, wel eventjes bijzonder, de eerste oogst bij de voedselbank in Leiden. En ja, dan vraag ik mij meteen af, wat houdt dat dan precies in, die voedselbank? Kan iedereen er naartoe? Is het specifiek voor mensen die wat minder te besteden hebben? Of moet je echt misschien wel een soort van predicaat hebben, wil je daar naar binnen mogen? En die eerste oogst, wat houdt dat nou precies in? Nou, wij waren erbij gisteren. Ik zou zeggen, luister mee.
1: Ja, we hebben dus de eerste oogst aangeboden gekregen. Vanuit twee kanten, van Groentepark de Bonte Koe en ook van de Groentedeler. En de Groentedeler is een organisatie die groenten voor ons koopt bij Groentepark Bij Mij. Zelf oogstpark Bij Mij. En dat zijn allemaal hele mooie groentes die wij krijgen. En dat gaat een heel seizoen lang gaat dat door, tot ergens in oktober. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus dat vieren we vandaag een beetje.
2: Nou, nu was het sla en pak soi en alvast wat kruiden. Ja, het is een beetje natuurlijk wat het seizoen brengt. En we maken een teeltplan. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk variatie erin te brengen. Samen met de Bonte Koe, het groentepark. Zorgen we voor een zo regelmatig mogelijke toestroom deze zomer van verse groenten. En is zeg maar vanmorgen geoogst en wordt vanmiddag uitgedeeld. Wij noemen het zelf dan ook wel knettervers. Dus dit zijn niet de restjes uit het logistieke circus van de levensmiddelenindustrie. Maar dit komt rechtstreeks van het land. Er zit niks en niemand tussen. Sommige sterrenchefs zouden graag met onze producten koken. Wij hebben daar een andere klantengroep voor gevonden.
3: Waarom is het belangrijk dat zij zulke goede kwaliteit krijgen?
1: Ja, het gaat om hun gezondheid. Hè? Die mensen die moeten echt, die hebben vaak niet voldoende te eten. Nou, dat proberen wij aan te vullen voor een aantal dagen per week. En dan is het extra belangrijk dat wat ze eten in ieder geval gezond is. Dus ja.

Rizkido, Bruno Mars en Brian V. Where have you been bij Centraal Plus? Ik heb zometeen weer bezoek. Ik zet de studiodeuren van Centraal Plus weer wagenwijd open. En Forum voor Democratie, afkomstig uit Voorschoten, Esther komt langs. Forum vindt namelijk dat Voorschoten echt met geld aan het smijten is. En zij willen eigenlijk dat dat geld goed besteed gaat worden. Nou, zometeen ben ik wel heel erg benieuwd. Wat vindt zij dan? Waar wordt er te veel geld aan uitgegeven? En waar zou het eigenlijk naartoe moeten? De antwoorden ga je zometeen dus krijgen in de middagshow van Centraal Plus van Esther van Forum voor Democratie. En nu heb ik Pink voor je. Dit is Never Gonna Not Dance Again. If some-

0: Nieuwsweb. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen heb je een kwartier extra nodig. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Benelux heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Goedemiddag en welkom de middagshow met Chris.

Wat een tof liedje blijft dit. Creedy van Tate McRae bij Centraal Plus. Het is de middagshow, inmiddels 4:05. En dat betekent de laatste 55 minuten van de werkdag zijn officieel ingegaan. Zometeen heb ik hier Esther in de studio. Zij is van FVD, oftewel Forum voor Democratie uit Voorschoten. En zij vinden dat Voorschoten veel en veel te veel geld aan het uitgeven is. En als we het dan toch over Voorschoten hebben, eerst even wat anders. Want leerlingen van de 9 basisscholen in Voorschoten hebben deze week duidelijk gemaakt dat ze willen dat rondom hun school niet harder dan 30 km per uur gereden mag worden. Gekleed in verkeershesjes staken ze zelf geknutselde verkeersborden omhoog in de raadzaal van het gemeentehuis. En daarna overhandigden ze een brief waarin ze burgemeester Nadine Stemmerdink oproepen om de snelheid rondom scholen in het dorp aan te passen. En die brief is ook nog eens ondertekend door alle directeuren van de school. Nou, in die brief zat ook een oplossing en deze oplossing die hebben we zojuist binnengedragen. En dat zijn dus 30 km per uur borden. Nou, ik ben benieuwd of de gemeente Voorschoten hier gevoelig voor is en of ze dit wellicht in de toekomst gaan aanpassen. Wij bij Centraal Plus gaan dat uiteraard in de gaten houden. Ik heb Harry Styles, Late Night Talking, voor je klaarstaan. Eerst van eigen bodem, Zoe Levi. Sluit me in je armen. Hoe was je?

0: Of je hebt net de pech gehad dat je het niet helemaal goed hebt kunnen zien. Of je hebt dus geluk en je hebt beter zicht door dus dat podium dat veranderd is. Harry Styles, Late Night Talking, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en die mening die peilen we inderdaad in de poll. En de poll van deze week die luidt als volgt. Gemeente Leiden gaat meebetalen aan het chippen van katten. Vind jij dat een goede besteding van belastinggeld? 3 keuzes. 31% van de stemmers online die zegt ja, iedereen verdient een huisdier. 62% nee, geen kat nemen als je dat niet kan betalen. En 7% die zegt het maakt mij eigenlijk vrij weinig uit. Stemmen kan je doen tot en met morgenmiddag online via de website en natuurlijk ook via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit de plustrack van deze week? Stella Lefty en Boston.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Yeah. Damiano David, Talk to Me met Tyla en Nile Rodgers. En de plustrack van deze week die staat op naam van Stella Lefty met Boston. We gaan het hebben over geld uitgeven en vooral heel veel geld uitgeven. Esther is in de studio van Forum voor Democratie, afkomstig uit Voorschoten. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik ben wel even benieuwd, wat is er precies aan de hand? Want jullie hebben zoiets van de gemeente Voorschoten heeft de geldkraan opengezet. Is dat wel verstandig?
1: Ja, het geld lijkt inderdaad echt tegen de plinten omhoog te klotsen in Voorschoten. Terwijl dat helemaal niet het geval is. We staan er op zich financieel goed voor als gemeente. Nu wel, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden. In 2017 stond onze gemeente nog onder financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Wat op zich al best wel een bijzondere maatregel was. En ja, op dit moment staan we er dan wel financieel goed voor. Maar dat betekent niet dat we roekeloos moeten gaan uitgeven. En dat is wel wat wij nu zien gebeuren. De gemeente die start heel veel projecten tegelijkertijd op. Er lopen ook al veel projecten. De Kruispuntkerk is onlangs aangeschaft. De gemeente die wil bij de jachthaven een grond kopen om de bouwplaats daar te vestigen. We hebben de Fortgeschool die opnieuw gebouwd moet worden. De bibliotheek die verplaatst moet worden. Het cultureel centrum. Het gemeentehuis. Nou ja, en dat gemeentehuis is nu natuurlijk een van de punten waar wij op zijn aangeslagen. De gemeente is ineens voornemens om de zilverfabriek te kopen. En daarover gaan we als raad op 4 juni stemmen. Maar ja, daar valt een heleboel over te zeggen. Om te beginnen is dat voornemen pas eind april bekend geworden. De verkopende partij heeft als deadline 16 juni, gegeven. Dat betekent dus dat de verkoper het ritme bepaalt. En er zijn nog zeer veel open eindjes. Er zijn allerlei offertes nog in conceptversie. Er is nog niks duidelijk over de exploitatiekosten van zo'n landgoed. Nou ja, er zijn allerlei bezwaren. De bewoners zijn nauwelijks of niet betrokken in de besluitvorming. En we worden nu geacht om zo'n grote uitgave om daar even snel in te beslissen in minder dan 3 maanden tijd.
0: Ja, dat is best wel een dingetje. Ik hoor je ook echt een behoorlijke rij opsommen van allerlei gebouwen en openbare plekken die eigenlijk moeten worden aangepakt. Wat is dan, als het aan Forum ligt, het allerbelangrijkste? Wat staat er echt hoog op de prioriteitenlijst?
1: Nou ja, we vinden het in ieder geval belangrijk dat de gemeente in eerste instantie voldoet aan het uitvoeren van haar wettelijke kerntaken. Kijk je bijvoorbeeld naar de Fortgenschool, dat is een schoolgebouw uit de jaren 50, 60, waar echt de gaten in het plafond zitten, waar gewoon de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen op het spel staat. Wij zijn niet de eerste en de enige om dat te constateren. Daar hebben eerdere partijen, waaronder PvdA, GroenLinks of nu Pro, zich ook al over uitgelaten. Die Fortgenschool wordt al lang nieuwbouw beloofd. Dat had eigenlijk dit jaar ook al opgeleverd moeten worden. Dat wordt nu minstens na 2028. Er zijn kinderen die zijn daar op school gekomen. Die zijn nu al op de middelbare school. Die hebben al die tijd in een slecht gebouw gezeten. Dus dat is even exemplarisch voor zaken die misgaan. Je hebt natuurlijk nu in Starrenburg 3 het hele staalslakkenschandaal. Je hebt de wijk Adegeest die al maanden in een onhoudbare rioollucht zit. Wij zeggen gemeente, zorg eerst dat je de basis op orde hebt. Zorg dat de zaken die vastlopen, dat je die eerst gaat oplossen. En dan kunnen we eens gaan kijken naar prestigieuze projecten die absoluut niet de boventoon zouden moeten voeren.
0: Ja, maar nou heb ik wel eens voorbij horen komen. Er zijn 2 keuzes. Of het oude gemeentehuis gaan verbouwen. Of dus inderdaad de aankoop van een nieuw gemeentehuis. En in dit geval zou dat dan de zilverfabriek moeten gaan worden. Wat heeft bij jullie de voorkeur en wat is even de afweging qua kosten?
1: Ja, nou, het is interessant dat je dat aanbrengt. Vooropgesteld begrijpen wij dat het gemeentehuis in principe aan vernieuwing toe is. Hè. Het is ook belangrijk dat zowel de burgers die daar, de inwoners die daar naartoe komen, als de ambtenaren die daar werken, dat die ook in een gezonde en veilige werkomgeving verkeren. Dus wij verzetten ons natuurlijk niet tegen renovatie op zich. Wij zijn dus in ieder geval voorstander van renovatie van het bestaande gemeentehuis. Dat staat op een prachtige locatie. Het is een mooi oud gebouw in het hart van het dorp. Op loopafstand te bereiken. Dus dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Maar wij waren ook in verkiezingstijd al tegen het exorbitante bedrag toen al, wat daarvoor gereserveerd was, namelijk 16,9 miljoen euro. Maar wat nu heel interessant is dat de zilverfabriek, de voorgenomen aankoop, wordt geschat op 22 miljoen euro. Maar ineens is het scenario van wat ze scenario 1 noemde, het scenario dus van de renovatie van het bestaande gemeentehuis, is in één keer na herberekening zou dat 23 miljoen euro gaan kosten. Dus het lijkt er een beetje op alsof die extra 7 miljoen ook ineens worden aangebracht om de zilverfabriek als de goedkopere optie te presenteren. Dat vind ik heel dubieus, want als het 7 miljoen duurder uitvalt, hadden ze dat ook in campagnetijd kunnen melden. Maar toen was het waarschijnlijk niet opportun.
0: Poeh, ja, het is wel echt serieus veel geld. Uiteindelijk moet dat dus opgehoest gaan worden door de inwoners, door de belastingbetalers. Hebben jullie een soort van peiling gehouden? Wat vinden zij daarvan? En vinden zij dit oké? Of is er ook wel angst?
1: Nou, we hebben inderdaad met veel inwoners en organisaties gesproken. De gemeente heeft onlangs dan 1 inwonersavond georganiseerd ook. Naar mijn mening is dat ook veel te weinig. En dat is echt dat is wel het minimale wat je kan doen. Maar ja, 1 inwonersavond gaat ook de koers niet wijzigen. Maar daaruit is wel gebleken dat veel inwoners zich zorgen maken. En zich ook wel afvragen waar het geld vandaan moet komen. Maar ze maken zich ook zorgen over bijvoorbeeld de vervuilde grond waar de zilverfabriek op staat. De exploitatiekosten, want we hebben het natuurlijk niet over het uitbaten van een winkelpandje in de Voorstraat. We hebben het over enorm landgoed met een enorm monumentaal pand daarop. Dus dat vraagt ook het nodige. En enkele bewoners spreken ook van hoogmoed. En ik moet ze daarin gelijk geven. Wij hebben afgelopen week als raad zelf een rondleiding gehad in de zilverfabriek. Ik vond het een soort charme-offensief. Want natuurlijk, laten we wel wezen, het is een prachtig pand met enorme culturele en historische waarden voor onze gemeente. Dat staat buiten kijf. Maar het is een megalomaan groot pand voor een dorpje als Voorschoten. Ik bedoel, als de gemeente Sertogenbosch een bos op zoek is naar een groot pand, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dit gaat gewoon nergens meer over. En het ligt aan de rand van Leiden. Het is met de bus en de auto te bereiken. Maar voor heel veel mensen die niet over die middelen beschikken of slechter been zijn, is het gewoon niet toegankelijk. Dus de burger komt eigenlijk nog verder op afstand te staan van het bestuur. Dat vind ik ook zeer onwenselijk.
0: Eigenlijk van uitgaan dat jullie op 4 juni tegen gaan stemmen tegen
1: dat
0: dit plan.
1: Dat klopt. Dat mag geen verrassing zijn.
0: En zijn er medestanders, als we even gaan kijken naar het landschap qua politiek in Voorschoten, zijn er andere partijen die nu ook zeggen van ja, wij zijn het hier echt niet mee eens of er moet eigenlijk beter nog onderzocht worden. Kunnen we dit uitgeven en raken we niet uiteindelijk in de rode cijfers?
1: Ja, zeker. We zijn zeker niet de enige die dit dossier zeer kritisch bekijken. Vanavond vindt er een commissiedebat plaats waar de zilverfabriek voor het eerst geagendeerd staat. En op 4 juni gaan we erover stemmen. Ik heb in de wandelgangen, zoals dat dan heet, wel al links en rechts vernomen dat andere partijen ook natuurlijk kritisch kijken naar dit dossier. Dus ik ben heel benieuwd of het uiteindelijk er doorheen gedrukt gaat worden of niet.
0: Maar ja, als ik ga kijken naar de kosten, die zijn dus min of meer gelijk getrokken. Hoe dat gegaan is, dat is nog even de grote vraag. Stel nou dat die kosten echt allebei gelijk zijn, zeggen jullie dan zijn we nog steeds voor het verbouwen van het huidige gemeentehuis of dan toch maar de zilverfabriek?
1: Nou ja, kijk, het zijn gewoon twee in allebei de opties hebben we het over exorbitante bedragen en zoveel zou het niet moeten hoeven kosten. En daarnaast zijn wij van mening dat we moeten prioriteren in onze uitgaven. Er zijn dus zoveel zaken die momenteel waar inwoners tegenaan lopen. Ook de sportverenigingen die groeien uit hun voegen. Maar de accommodatie daarvoor is niet op orde. De faciliteiten is niet op orde. Kinderen zijn zich aan het omkleden in zeecontainers. Nou, we hadden dat al over de Fortgeschool, maar dat geldt ook voor de Nutschool en de Emmausschool. Het is een soort treintjesconstructie waarbij de ene locatie afhankelijk is van ontwikkelingen rondom de andere locatie. Dus als bijvoorbeeld het cultureel centrum verplaatst naar de Kruispuntkerk, dan komt de plek om de Fortgeschool daar een nieuw gebouw neer te gaan zetten. Dus er zijn zoveel zaken die echt prioriteit hebben. En daarna kunnen we gaan kijken naar prestigieuze projecten. En ik zou zeggen, tot die tijd gewoon even het huidige gemeentehuis in gebruik houden en oplappen wat echt niet kan wachten. Maar dat hoeft absoluut geen 20 miljoen te kosten.
0: En zou bijvoorbeeld een provincie Zuid-Holland kunnen ingrijpen? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen, een paar jaar geleden Voorschoten onder curatele. Als ze nu horen van, ja, er wordt echt met geld gesmeten, er zijn grote plannen, dat zij kunnen denken van, nou, misschien moeten we toch eens even kijken wat ze daar aan het doen zijn?
1: Ja, geen idee. Ik weet niet of zij daar bevoegdheden voor hebben of dat zij daar zich überhaupt mee bezighouden. Ik zou me wel kunnen voorstellen, zeker inderdaad gezien wat je aangeeft, het feit dat wij onder curatele hebben gestaan. Het is zo dat nu de begroting ziet er goed uit voor 2026-2029, positief. Maar onze netto schuldquote gaat wel verdrievoudigen met al deze investeringen. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Plus, ja, je hebt altijd financiële tegenvallers. Ik bedoel, ik denk dat iedereen in Nederland weet hoe de verbouwing van het Binnenhof uit de klauwen is gelopen. 10 jaar geleden was het geraamd op 475 miljoen euro. En zou het nieuwe pand opgeleverd worden, of het gerenoveerde pand opgeleverd worden in 2026. En volgens de laatste ramingen zitten we al op 2,7 miljard euro. En wordt het pand pas in 2031 opgeleverd. Nou, en dat is illustratief voor zeer veel overheidsprojecten die uit de hand lopen. En dat voorzie ik ook in Voorschoten. Dat moeten we echt niet willen.
0: Ja, en dan nog even het laatste, het ravijnjaar. Ook die moet er nog aan gaan komen. Wat zou dat voor Voorschoten kunnen gaan betekenen?
1: Ja, dat is natuurlijk voor alle gemeentes een zwaard van Damocles dat boven het hoofd hangt. Vanuit de rijksbijdrage wordt er flink gekort op het gemeentefonds. En eerst was het achterna uit dat 2026 het fameuze ravijnjaar zou worden. Nu is er eenmalige rijksteun voorzien, waardoor we een soort van uitstel van executie hebben. Maar in 2028 zullen we daar toch echt aan moeten geloven. Dus we moeten daar ook anticiperen. We moeten ons niet rijk rekenen. En in 2017, toen we onder curatele stonden, zijn we daar uiteindelijk uitgeraakt. Onder andere door de OZB de onroerend zakenbelasting te verhogen. Ja, ik voorzie dat we straks in 2029 in de rode cijfers dreigen te raken. En dan wederom de kosten op de inwoners moeten gaan verhalen.
0: En dat is iets waarvan jullie nu zeggen, dat willen wij niet.
1: Dat willen wij absoluut niet. En wij vinden het heel belangrijk dat de bewoners, de inwoners van Voorschoten hiervan ook op de hoogte zijn. Want ze worden maar zeer sumier geïnformeerd. Wij hebben 50 schriftelijke vragen gesteld aan het college. En daarin wordt dan onder andere gezegd, ja, de bewoners kunnen gewoon kennis nemen van alle documenten die staan op de website. Maar als je op de website gaat zoeken, zijn ze ten eerste moeilijk vindbaar. En ten tweede moet je wel weten dat die documenten er überhaupt bestaan. Het college zou prima ook proactief zelf een helder, transparant persbericht kunnen plaatsen. Dat is wel het minste wat ze zouden kunnen doen. Het is ongelooflijk dat de inwoners zo zelf moeten zoeken naar transparante en heldere informatie over wat dit allemaal gaat behelzen. En Forum voor Democratie zal altijd pleiten voor die transparantie en daar ook zich hard voor maken. En daarnaast, ik heb het eerder hier ook al aangekondigd, zijn wij nu bezig met een voorstel van referendumverordening. Ik verwacht deze maand nog te kunnen indienen bij de voorzitter van het college. En dan, hopelijk kunnen we in de toekomst de inwoners daadwerkelijk laten beslissen over zulke zaken die hen als eerste treffen en aangaan.
0: Kortom, we gaan dit allemaal in de gaten houden. Eerst vanavond en dan uiteindelijk 4 juni. Dankjewel voor de komst, Esther. En ik ben benieuwd. Gaat het er wel of gaat het er niet komen?
1: We gaan het zien. Dankjewel.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een man van 29 uit Leiden is veroordeeld tot een jaar cel voor het verspreiden van IS-propaganda en het lidmaatschap van de islamitische terreurbeweging. Volgens de Rotterdamse rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan elektronische jihad door 2 jaar lang het online weekblad van IS te verspreiden. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. De Franse peperbus komt terug naar Wassenaar. Op het evenementenplein aan de Van Hogendorpstraat is een moderne versie van de klassieke reclamezuil uit Parijs neergezet. Gebaseerd op het origineel uit 1850. Het is een toevoeging aan het nieuwe centrum. De zeil kost zo'n €60.000 en dat is voor het overgrote deel betaald door de ondernemers zelf. En uit de gemeentelijke enquête in Voorschoten blijkt dat er brede steun is voor een multifunctioneel nieuw zwembad waar recreatie, beleving en ruimte voor verschillende doelgroepen centraal staan. De enquête is ingevuld door 600 volwassenen en 120 kinderen uit Voorschoten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is opnieuw de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 24 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelofarensveen 10 minuten vertraging. En van Den Haag naar Rotterdam 20 minuten extra tussen Rijswijk en de Keteltunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jelly Roll, I'm Good bij Centraal Plus. Het is de middagshow en vanavond, eigenlijk een belangrijke avond in Zoeterwoude, heeft te maken met de coalitie, de installatie en uiteindelijk ook weer een vervolg van 18 maart, de Tweede Kamerverkiezingen, of nee, de gemeenteraadsverkiezingen. Robert, hij is onze politiek verslaggever en is in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Elmer. Ja, je zegt het helemaal goed. We zijn naar de stembus gegaan met z'n allen natuurlijk in heel Nederland. En daarna is er, toen de uitslag bekend werd, in iedere gemeente dezelfde discussie ontstaan. Wie gaat met wie een meerderheid vormen? Nou, in sommige gemeentes zijn ze daar al helemaal uit. Bijvoorbeeld in Leiderdorp, maar ook in Zoeterwoude. In andere gemeentes zijn ze er nog helemaal niet uit en kan het nog alle kanten opgaan. Nou, we hebben het vandaag over Zoeterwoude. Daar zijn ze er dus uit. De coalitie die is rond. Die bestaat uit Progressief Zoeterwoude, de VVD en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. Die drie partijen die gaan het samen doen. Die hebben een coalitieakkoord geschreven, waarin ze eigenlijk een beetje in hoofdlijnen afspreken van, nou, de komende jaren vinden we dit hele belangrijke punten. Een van die punten is trouwens een hele interessante, want net als in de rest van Nederland moet er in Zoeterwoude huizen gebouwd worden. En in het coalitieakkoord staat dat dat dan maar op agrarische grond moet gebeuren. En Zoeterwoude is een boerengemeente. Dus hoe de boeren erover denken dat er wordt besloten dat er op hun land wel huizen mogen komen, dat weet ik nog niet.
0: Ja, dat is toch wel eventjes een dingetje. Aan de andere kant, ja, er moet gebouwd gaan worden. Ja. Kiezen zij dan liever voor de agrarische grond dan voor hoogbouw?
1: Ja, dat sowieso, want dat vinden ze niet passen in een dorp waar maar een paar duizend mensen wonen. Maar hoe ze dan precies dat eruit... Dit zijn alleen de hoofdlijnen. Dus ze zeggen het kan eventueel op agrarische grond. En de echte plannen die moeten ze nog gaan maken in de komende jaren.
0: Ja.
1: Maar wat ze dus vandaag gaan doen is met z'n allen vaststellen van, oké, dit is het coalitieakkoord. Ze hebben een meerderheid, dus er wordt over gestemd. En we weten nu al dat een meerderheid ermee in gaat stemmen. Dus dat is redelijk een formaliteit. Het is ook redelijk structureel dat de oppositie, het CDA in dit geval, hoogstwaarschijnlijk zal zeggen, nou, leuk dat coalitieakkoord, maar wij zijn het er niet mee eens. Dan hebben ze toch een punt gemaakt. Gaat het nog steeds door, maar dan hebben ze een ding gedaan. En daarna is het zover. Dan is het officieel. Dan is bekend wie er de komende jaren in de coalitie zitten. En dus ook wie er wethouders gaan leveren. En dan worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En dus de oude wethouders die op dit moment nog hun huidige post aan het waarnemen zijn, die hebben vanavond voor het laatst, tot halverwege de raadsvergadering zeg maar, zijn ze in functie. En daarna zijn ze niet meer in functie en dan zijn er nieuwe wethouders.
0: Jeetje, toch wel een beladen avond. Ja. Eventjes, hoe ziet nou precies die coalitie eruit? Of hoe gaat die er officieel uitzien in Zoeterwoude? Met welke partijen gaat dat gevormd worden?
1: Nou, wat ik net zei, Progressief Zoeterwoude, de VVD en Zoeterwoude Zelfstandig Vooruit. Die drie partijen. En in de vorige coalitie zaten CDA en VVD. Dus CDA zit er niet meer in. En die had twee van de drie wethouders geleverd. Dat betekent dus dat voor wethouder Paul Olthoff en voor wethouder Monique van Sandijk het vanavond erop zit. Wethouder Angelique Beekhuizen van de VVD. Daarvan heeft de VVD al gezegd, die mag blijven. Dus zij, halverwege wordt ze gewoon opnieuw beëdigd. En dan blijft ze gewoon wethouder.
0: Ja, met andere woorden, een spannende avond, een mooie avond. Kan me ook wel voorstellen voor wethouders die afzwaaien. Gewild of ongewild. Lijkt het me toch ook wel heel gek. Want van het een op het andere moment wat je net aangaf, ja, dan houdt gewoon de taak op.
1: Ja, zeker zuur voor het CDA, want die partij is wel het grootst geworden in de verkiezingen. Dus de CDA-wethouders dachten, ah, mijn baan zit goed. Maar toen bleek met de coalitieonderhandelingen dat het CDA er buiten viel. En ja, toen waren dus de CDA-wethouders zeer onverwachts hun baan kwijt. En dat zullen ze denk ik niet leuk vinden, maar dat ga ik ze vanavond wel vragen. Dus dat hoor je morgenochtend in de ochtendshow, wat ze daarvan vonden.
0: Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig. Vanavond dus gaat dat allemaal bepaald worden op het gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude. En meer daarover dus in de ochtendshow morgen met Mark en Rabin tussen 7 en 9. Ik heb de nieuwste bakermat voor je klaarstaan met Rani. Naar de Chainsmokers en Daya. Don't let me down.

Dit is toch wel een beetje in de categorie ik heb de zomer in mijn bol. Bakerman en Rani en I Love Life, de nieuwste. En over zomer gesproken, ik zie mijn collega Robert Beursen, die gaat even lekker naar buiten toe. Zet zijn zonnebril op en dat betekent maar één ding. Dan is het in ieder geval lekker buiten, dan schijnt het zonnetje. Ja, ik kan een klein beetje naar buiten kijken. Het is een waterig zonnetje op deze donderdagmiddag. Maar op zich is het best wel aangenaam, temperatuur namelijk boven de 20 graden. Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar, met In My Blood van Shawn Mendes. Na Can't Remember to Forget You, Shakira samen met Rihanna.

blijft eigenlijk wel bijzonder. Deze man is de ex van, daar komt hij, Camila Cabello. Ze hebben nog steeds contact, alleen dat contact, ja, dat is wel een klein beetje aan het verwateren. Shawn Mendes, In My Blood en daarvoor Shakira samen met Rihanna en Can't Remember To Forget You. En die Shakira, ja, die gaat lekker met hoe staat ze genoteerd in de 30. En ze heeft ook de teamsong te pakken met Burna Boy van het WK voetbal dat over een week of 3 gaat beginnen. Ja, ik ben benieuwd. Nederland sowieso 3 wedstrijden waarvan eentje dus om 1 uur 's nachts. Ja, ik vroeg van de week aan mijn vriendin, wat ga jij doen? Ga je kijken of niet? En zij zei, ja, ik vind het wel leuk, maar 1 uur 's nachts is wel 1 uur 's nachts. En ik heb zoiets van, nou weet je, ik ga dat gewoon doen. Het is een donderdagavond. Dan maar een beetje moe op de vrijdag. Maar ja, ik vind het toch wel tof om die wedstrijd te gaan bekijken. Ondanks dus dat het 1 uur 's nachts is. Voordeel is wel dat waarschijnlijk de kroegen gewoon tot laat vol zullen zitten. Dat kan bijna niet anders. Bijna 5 uur, even na 5, dan heb ik de nieuwsupdate voor je met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu hoor je Becky Hill met Galantis. Dit is Run.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Burgerveen. En op de A4 naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dan een stukje verderop richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Daarbovenop ook weer 10 minuten vertraging. A16 naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra. En op de A20 richting Gouda ben je ook 10 minuten langer onderweg bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: What a Man Gotta Do, de Jonas Brothers en Somber met Homewrecker.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Hé, dat was de donderdag werkdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Nou, nog eentje te gaan en dan is het tijd voor het weekend van Pinksteren. Met komende maandag, tweede Pinksterdag, een bonusdagje vrij en heel erg lekker weer. Dus dat zijn eigenlijk allemaal positieve dingen. Ja, vandaag dus donderdag betekent de studentenstapavond in het centrum van Leiden en ook koopavond. Eventjes tussen haakjes voor wat het waard is anno 2026 natuurlijk. Ik heb Bunsen Boon, Beautiful Things voor je klaarstaan en ook de nieuwsupdate met het nieuws uit de regio van vandaag. Na pauze, dit is Luna. Ik krijg...

0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar beginnen we eventjes met een man die heeft celstraf gekregen. Heeft alles te maken met IS. Hij heeft propaganda verspreid en dat mag niet. Het gaat om een 29-jarige man afkomstig uit Leiden. Daarnaast de koffiespeeltuin brengt ouders in Oegstgeest samen rondom opvoeding en ontmoeting. Gaat volgende week op 27 mei plaatsvinden. Daarnaast de nieuwe directeur ziet kansen voor verdere ontwikkelingen. Japanmuseum Sieboldhuis. We hebben daar een mooie reportage van gemaakt. Een mooi portret van haar. En dat kan je online terug gaan vinden. Onder andere ook via de nieuws-app. Dan komt er een bijeenkomst in Oegstgeest over vitaal ouder worden. En Leidse Stichting die is genomineerd voor Appeltje van Oranje. Dat is de stichting Shout. En dat heeft te maken met preventie. Eigenlijk zodat jongeren niet in de schulden terecht gaan komen. En anno 2026 met alles wat steeds maar duurder en duurder wordt, is dat best wel een behoorlijke opgave. Zij zijn dus genomineerd en je kan op ze gaan stemmen. De link die vind je online op onze eigen website centraalplus.nl. Ed Sheeran overpest Gravity naar de nieuwste van Medusa. Dit is Don't Wanna Go Home.

Purpose Gravity. Je hoorde Ed Sheeran en Ed heeft ook een nieuwe plaat. En ook die hoor je regelmatig voorbij komen. Dat is de nieuwste met Martin Garrix. Hendrix Golden. Eerst een classic van Enrique Iglesias samen met Sierra. Taking Back My Love.

0: Hendrix, Golden en Taking Back My Love van Henry Iglesias samen met Sierra. En dat was dan weer een grote hit in 2004. Onderweg naar huis, de muziek van Centraal Plus en het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Met zometeen een X-Plus track, Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ook Martin Garrix en Mike Young met Dreamer komt eraan. En we gaan het hebben over het Japan Museum, dat is het Siebolthuis. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een man van 29 uit Leiden is veroordeeld tot een jaar cel voor het verspreiden van IS-propaganda en het lidmaatschap van de islamitische terreurbeweging. Volgens de Rotterdamse rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan elektronische jihad door 2 jaar lang het online weekblad van IS te verspreiden. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. De Franse peperbus komt terug naar Wassenaar. Op het evenementenplein aan de Van Hogendorpstraat is een moderne versie van de klassieke reclamezuil uit Parijs neergezet. Gebaseerd op het origineel uit 1850. Het is een toevoeging aan het nieuwe centrum. De zeil kost zo'n 60.000 euro en dat is voor het overgrote deel betaald door de ondernemers zelf. En uit de gemeentelijke enquête in Voorschoten blijkt dat er brede steun is voor een multifunctioneel nieuw zwembad waar recreatie, beleving en ruimte voor verschillende doelgroepen centraal staan. De enquête is ingevuld door 600 volwassenen en 120 kinderen uit Voorschoten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is opnieuw de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 24 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. Op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Even een verstandige boodschap zo aan het einde van de werkdag. Eventjes veilig naar huis rijden. Oftewel Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Die hoorde je bij Centraal Plus. Het Japan Museum, dat is het Sieboldhuis in het centrum van Leiden, heeft een nieuwe directrice. De opvolger van Chris Schiermeijer, haar naam is Marianne. Wij zijn langs geweest en we gaan op dit moment alles over haar horen. Luister mee.
1: Welkom in het Japan Museum Sieboldhuis. Mijn naam is Marianne van der Zwaag. Ik ben net begonnen als directeur van dit prachtige museum aan het Rapenburg, hier midden in Leiden. Voorheen werkte ik in Amsterdam. Heb ik heel lang gewerkt, altijd ook in een museum. En eigenlijk musea die nooit alleen maar museum waren, maar altijd al een plek met een lange geschiedenis, zoals het Paleis op de Dam. De afgelopen 9 jaar bij de Oude Kerk, midden op de Wallen. We lopen hier in het huis van Sieboldt, zijn woonhuis. Hij was een verwoed verzamelaar en een van de kamers waar je dat heel goed ziet, is deze kamer, waar je veel van zijn verzameling ziet, of eigenlijk maar een klein stukje ervan. Maar wat hier vooral bijzonder is, is ook dat je zijn hondje ziet. Je weet ook meteen dat je hier in zijn huis bent, waar dat hondje ook, wat hij heeft meegenomen uit Japan, hier naartoe. Wat hier nooit meer is weggegaan en wat je als bezoeker ook kan zien. Waar ik heel erg naar uitkijk is om samen met het team verder te bouwen aan dit museum. En om dat een toegankelijk te maken voor een breed publiek en ook de actualiteit daarin meer op te zoeken.
2: En waar kijkt u het allermeeste naar uit?
1: Nou, naar heel veel dingen, want dat is heel leuk aan zo'n huis als dit. Want eigenlijk, ik wil ook een beetje kijken naar dat idee van museum. Hè, want dat is dit ook, maar tegelijkertijd is dit het woonhuis van Sieboldt. En dat is toch een andere ervaring dan een museum. Dus naast de tentoonstellingen is ook deze plek op zich al heel bijzonder. Daar wil ik ook wat verder naar kijken, wat kan je daarmee? En daar kijk ik ook heel erg naar uit, hoe je dat doet. En hoe je die nabijheid eigenlijk wat meer creëert. En ook voor de mensen hier in Leiden.

me eigenlijk altijd een beetje denken aan zo'n druilerige, in dit geval dan donderdag, dat het echt met bakken uit de lucht komt en dat je binnen het licht moet aanzetten omdat het gewoon donker is geworden. Gelukkig, niets is minder waar. Het is prima weer. Sterker nog, het wordt alleen maar beter en beter de aankomende dagen. Limp Bizkit en Behind Blue Eyes en Awake Tonight, de nieuwste van Afrojack met Sia en David Guetta, die hoorde je bij Centraal Plus de middagshow. Met zometeen Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Eerst hoor je de mannen van Coldplay. Dit is Every Teardrop is a Waterfall.

0: mee.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Einde van de middagshow op deze donderdag 21 mei. En op donderdag betekent dat natuurlijk altijd Jos Moesman op de radio tussen 7 en 9. Thema van vanavond, titel tweelingen. En Jos, ja, je moet hem eigenlijk eventjes feliciteren, want hij is vandaag jarig. Hij mag vandaag 41 kaarsjes uitblazen. Dus ja, dat is dan toch wel weer een mijlpaal. Dat betekent dat we inmiddels weer een half jaar schelen. Ik ben 40, hij 41 en ik moet nog wachten tot 7 december... totdat ik mijn verjaardag weer mag gaan vieren. Zometeen, veel plezier met Jos. Ik spreek je morgen vanaf 3 uur en dit is Mark Ember. Fijne avond, je hoort Belong Together.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt achter ons, ook bij ons in de regio. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. En diezelfde A4 maar dan verderop richting Rotterdam tussen Knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Dat is de vertraging 10 minuten. A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Op onthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een man van 29 uit Leiden is veroordeeld tot een jaar cel voor het verspreiden van IS-propaganda en het lidmaatschap van de islamitische terreurbeweging. Volgens de Rotterdamse rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan elektronische jihad door 2 jaar lang het online weekblad van IS te verspreiden. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. De Franse peperbus komt terug naar Wassenaar. Op het evenementenplein aan de Van Hogendorpstraat is een moderne versie van de klassieke reclamezuil uit Parijs neergezet. Gebaseerd op het origineel uit 1850. Het is een toevoeging aan het nieuwe centrum. De zuil kost zo'n 60.000 euro en dat is voor het overgrote deel betaald door de ondernemers zelf. En uit de gemeentelijke enquête in Voorschoten blijkt dat er brede steun is voor een multifunctioneel nieuw zwembad waar recreatie, beleving en ruimte voor verschillende doelgroepen centraal staan. De enquête is ingevuld door 600 volwassenen en 120 kinderen uit Voorschoten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is opnieuw de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 24 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
2: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Afgelopen week was hij de nummer 3 in onze de 30. Elke zaterdag natuurlijk van 5 tot 7. En daarmee is Bruno Mars met I Just Might, die je zojuist hoorde, weer op de weg terug. Klinkt een beetje vreemd, maar hij stond ooit nummer 1, zakte weg en is nu weer aan het stijgen. Het is wel bijzonder dat zo'n plaat lekker lang populair kan blijven. Het is donderdag 21 mei. Welkom bij Centraal Plus Jos. Ik ben weer even terug van weg geweest. Dankzij Hemelvaart was ik net als zo'n beetje iedereen vrij vorige week. En dat betekende ook geen Eurovision special. Al had ik in de uitzending van 2 weken geleden er wel wat mee gedaan. Waaronder fragmenten van kanshebbers of liedjes die ik wel geinig vond. Ja, korte conclusie. De bookmakers zaten er weer eens naast. Finland was wekenlang favoriet, maar werd 6e. Een andere favoriet was Australië. Dat land werd uiteindelijk 4e. En het is louter toeval dat ik de latere winnaar liet horen. Op 7 mei bungelde Bulgarije ergens in de middenmoot. Maar ik vond Bangaranga wel aanstekelijk. En dat land won dus, tot verrassing van velen. Goed. Heeft verder niks te maken met de uitzending van vanavond. Dus tot zover het Songfestival. Laten we het hebben over de show.
1: Throwback Thursday.
0: Dan begin ik met een cliché. Er kan veel verschil zitten tussen platen. Je meent het. Elk liedje klinkt, hopelijk, uniek in zijn soort. Genre, stijl, zang, gebruikte instrumenten, tijd of tijdgeest helpen met dat onderscheid. Ondanks al die factoren die een plaat uniek kunnen maken, hebben veel platen toch één overeenkomst. De titel. Ik ben zoveel liedjes met dezelfde titel tegengekomen dat ik er een terugkerend thema van heb gemaakt onder de naam De Titel Tweeling. Elke 7 weken, want we begonnen in week 7, komen de duo's langs met dezelfde benaming. In al dan niet cryptische vorm gaat het vanavond over geluk dan wel blijdschap, net hoe je er naar kijkt, glimlachen, wegrennen en juwelen. Welk soort juweel, dat zeg ik nog niet, dat verklapt te veel. En naast deze 4 termen heb ik nog een 5e voor je. Laten we beginnen met overal. Ja, dus laat ik in ieder geval zeggen dat er niet al te veel liedjes zijn, althans bekende liedjes zijn, met deze titel. Met heel veel pijn en moeite heb ik er 3 bij elkaar geschraapt. Nou ja, 3. Eigenlijk 2. Want deze coverversie kan ik moeilijk meetellen.

In 2021 bracht Nell Horan samen met Anne-Marie een eigen versie uit van Everywhere van Fleetwood Mac. Dat deden ze voor het goede doel, namelijk voor de BBC Children in Need. Het nummer bleef in ons land steken in de tipparade. Ja, en met de titel Everywhere gaan we kriskras door de tijd. Straks gaan we naar de jaren nul. En eerst gaat de tijdmachine terug naar de jaren 80, naar het origineel, of eigenlijk de oorsprong van waar Nell Horan en Emery hun inspiratie uithaalden. Everywhere van Fleetwood Mac is sinds het jaar 2000 vaste prik in de top 2000. In het jaar van uitkomen, dat is 1988, stond het nummer 4 weken op

Everywhere van Michelle Branch. En je zou kunnen denken dat zij een eendagsvlieg is. En dat is in zekere zin ook zo. Hoewel ze in 2002 nog een hitje scoorde met The Game of Love, dat ze samen met Santana opnam. Ze is dus het meest bekend geworden met Everywhere. Dat is haar debuut en tevens haar grootste hit.

Even als het tegenwicht voor de duo's van de titeltweelingen voor vanavond. 3 op een rij. Dit was Miles Smith met Hold Me in the Dark. Daarvoor hoorde je nog Rondé met Bright Eyes. En dit trio begon met Rumors van Thomas Gray. Zometeen het laatste regio-nieuws van vandaag. En ook weer een volgende titeltweeling. Eerst nog een lekkere hit van

0: meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een man van 29 uit Leiden is veroordeeld tot een jaar cel voor het verspreiden van IS-propaganda en het lidmaatschap van de islamitische terreurbeweging. Volgens de Rotterdamse rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan elektronische jihad door 2 jaar lang het online weekblad van IS te verspreiden. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. De Franse peperbus komt terug naar Wassenaar. Op het evenementenplein aan de Van Hogendorpstraat is een moderne versie van de klassieke reclamezuil uit Parijs neergezet. Gebaseerd op het origineel uit 1850. Het is een toevoeging aan het nieuwe centrum. De zuil kost zo'n 60.000 euro en dat is voor het overgrote deel betaald door de ondernemers zelf. En uit de gemeentelijke enquête in Voorschoten blijkt dat er brede steun is voor een multifunctioneel nieuw zwembad waar recreatie, beleving en ruimte voor verschillende doelgroepen centraal staan. De enquête is ingevuld door 600 volwassenen en 120 kinderen uit Voorschoten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen is opnieuw de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 24 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Never Really Over van Katy Perry. Niet haar grootste hit, maar wel een van de 27 liedjes waarmee ze in Nederland in de hitlijst terechtkwam. Ter vergelijking, 10 stuks bleven in de tipparade hangen en eentje daarvan komt in het komend uur voorbij als fragment. We zijn in de tweede half uur beland van deze Centrale Jos, waarin we kijken naar titeltweelingen. En het is afhankelijk van veel factoren welke nummers je tot een titeltweeling kunt rekenen. Je kunt bijvoorbeeld discussiëren over leestekens. En telt een eventuele tekst die tussen haakjes staat nou wel of juist niet mee? En wat nu als de titel hetzelfde is of hetzelfde klinkt, maar het woord of de term anders geschreven is? Nou, dan kom je in ongeveer het volgende vaarwater terecht.

In 2003 kwam Live met Run Away. Qua stilering of manier van schrijven zijn het twee verschillende woorden. En de Sound Lovers, niet aan elkaar geschreven overigens, deden het weer anders. Now

Een lekkere oorworm uit 1997. The Soundlovers met Run Away. De titel is in zekere zin hetzelfde als die van Live, maar dan Run, spatie, A, spatie, Way, als je het nog volgt. Op internet gaan echter ook titels rond die gelijk zijn aan die van Live. En dan is het gewoon Run Away, los van elkaar geschreven. Kunnen we het makkelijker maken? Ja. En ook

Runaway van Galantis is ten opzichte van de vorige twee voorbeelden een volledig aan elkaar geschreven woord. Maar is Runaway wel de volledige titel? Of moet je de you and I, dat tussen haakjes achter de titel staat, meerekenen en kun je hem dan niet als titeltweeling zien met Runaway? Nog een voorbeeld dan, omdat het kan.

Janet Jackson hield het in 1995. Lekker overzichtelijk. Gewoon Runaway aan elkaar. Zonder spaties, leestekens aan het eind. Of andere toevoegingen tussen haakjes. Net zoals Aurora, Status Quo en Jamiroquai deden voor hun Runaway singles. De titeltweeling uit dit item deelt naast de titel ook de manier van schrijven met de zojuist genoemde nummers. Voor het regennieuws hadden we twee ouwtjes uit de jaren 80 en de jaren 0. Voor dit dynamische duo blijven we in de jaren 20. Wel gaan we 3 jaar terug in de tijd naar een bijzonder geval. Het komt voor, maar niet heel vaak, dat liedjes met dezelfde titel tegelijk in de lijst staan. Dit is een van de langste periodes, tezamen. In een overlap van maar liefst 14 weken stonden ze van juli tot en met oktober 2023 allebei genoteerd. Welke doe ik als eerste? Bij twijfel, alfabetisch. Hier is One Republic met...

Een titeltweeling uit hetzelfde jaar, 2023. Pink met Runaway. En daarvoor One Republic met een ander nummer, maar met dezelfde titel. Wat populariteit betreft delft Pink het onderspit van deze twee. One Republic stond langer genoteerd en kwam tot een hogere positie. Sterker nog, de 14 weken dat de tracks samen in de hitlijst stonden, was precies de periode waarin Pink genoteerd stond. Laten we de 20's even achter ons en gaan we terug naar mijn jeugd, naar de jaren 0. De ene grootste hit en tweede single van Avril Lavigne, Skater Boy.

0: Dua Lipa stond enkele weken achter Peggy Goo met It Goes Like Na Na Na. Maar uiteindelijk wist ze haar van nummer 1 te verdrijven en pakte zo haar derde nummer 1 hit in Nederland. En we schrijven natuurlijk het jaar des heren 2023. En niet te vergeten, dit nummer valt natuurlijk in de categorie...
1: De Soundtrack Song.
0: Fans weten het, dit is natuurlijk van de original motion picture soundtrack van de film Barbie. In het volgende uur heb ik nog 3 titeltwelingen voor je. En dit is de nieuwste van David Guetta. Die heeft een zeer indrukwekkend samenwerkingslijstje, of balboekje, of net hoe je het wil noemen. De volgende partner waarmee hij samenwerkt is Jennifer Lopez. Dit is 7.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Er werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Jos Moesman.
3: Meer voor jou. Nog 3 titeltweelingen te gaan vanavond.

0: Sexy girl.
1: Een volstrekt unieke titel. Er is geen enkele andere plaat die zo heet. Namelijk Dedication to My Ex, tussen haakjes Miss Dead van Lloyd, featuring André 3000. Ja, vanwaar die focus op de uniekheid van de titel? Nou ja, vanavond richten we ons op liedjes die dezelfde titel dragen. Dat doen we onder het onoverkoepelende thema titeltweelingen. Ik licht in het eerste uur een klein tipje van de sluier op met wat er voorbij zou komen. Al kan ik me voorstellen dat mijn vage omschrijvingen niet echt geholpen hebben. Wegrennen deden we met Runaway. En de hint overal linkte dan weer aan Everywhere. Dit uur gaan we het hebben over geluk, dan wel blijdschap, net hoe je het ziet. En we gaan glimlachen. Al hebben ze niet per se iets met elkaar te maken. Als eerste gaan we het hebben over juwelen. Daar kun je echt alle kanten mee op. Maar ja, met de directe vertaling is alle vorm van vaagheid weg. Het gaat namelijk om diamanten, oftewel diamonds. Martin Garrix bracht in 2021 een nummer uit met die titel, samen met Julian Jordan en Tiny Tempa. Die single bleef hangen in de tipparade. Herb Alpert had er wel succes mee. Al moeten we daarvoor terug naar 1987.

Een stukje couplet van Diamonds van Herb Alpert. De zang kwam van Janet Jackson en Lisa Keith. Het nummer reikte tot nummer 4. En deze diamanten, die blinkerden iets meer.

0: In 2020 bracht Sam Smith zijn Diamonds uit en kwam daarmee tot een 25e plek in de hitparade. Laten we het gaan hebben over de liedjes die het wel tot de selectie hebben gebracht. Het is een duo uit de jaren 10. De een was minder succesvol dan de ander. Je kunt daar trouwens van mening over verschillen. Waarom hoor je straks. Na de Boxer Rebellion, dat 3 weken genoteerd stond. De 3 hebben ze gemeen met Rihanna. Zij kwam namelijk met Diamonds tot nummer 3.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Nou, deze komt echt volledig uit mijn koker. Soms moet je eventjes wat smokkelen met de playlist. The Boxer Rebellion met Diamonds. Die past er mooi bij het nummer van Rihanna met dezelfde titel, om zo een titeltweeling te vormen. Maar welke van de twee is nu meer succesvol? Rihanna, die het hoogste kwam in de hitparade, of toch The Boxer Rebellion, die maar 3 weken genoteerd stond? Hun Diamonds deed het niet zo goed dus, maar staat sinds 2014 onafgebroken in de top 2000 en altijd bij de bovenste 1000 platen. Rihanna stond daar ook in, maar deed dat korter. Van 2013 tot 2020, plus een eenmalige terugkeer in 2023, maar over het algemeen vrij laag, dus in de onderste helft van de lijst. Wat maakt het uit? Het zijn allebei fijne platen, en deze is dat ook.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Offenbach met Miles Away. En daarvoor de plustrek van deze week in handen van Stella Lefty met Boston. Bij de introductie gaf ik enkele cryptische hints voor wat je vanavond kan verwachten qua insteek. Juwelen was een hint naar Diamonds, want ja, een directe vertaling kun je nog niet echt een hint noemen. En dat geldt in zekere zin ook voor de volgende titeltweelingen. Het onderwerp laat zich wat lastig omschrijven als je niet al te veel weg wilt geven. Dus deel ik het dubbel. Ik had het over blijdschap, dan wel geluk. Waar kom je dan op uit? Nou, laat ik beginnen met een voor de hand liggend en dus clichématig voorbeeld.

Het gaat dus om de titel Happy. Pharrell Williams scoorde met zijn versie een dikke nummer 1 hit in 2013. Laat ik nu dan even een minder succesvol voorbeeld erbij pakken.

Leona Lewis kwam in 2009 ook met een single genaamd Happy. Als ze de Nederlandse hitparade volgt, zal ze niet happy zijn geweest, want enkele weken tipparade was het maximale. Misschien kan ze in gesprek met Entwine. Die band leek met een kleine toevoeging de blijdschap of het geluk in twijfel te trekken. Ja.

Entwined deed in 2003 iets bijzonders met de titel Happy. De band zette er namelijk een vraagteken achter. De single was hun debuut en grootste hit. En voor de titeltweeling blijven we hangen in de jaren nul. Straks een nummer 1 hit uit 2001. Eerst eentje uit de categorie Goh, die was er ook nog. In 2002 kwam Ashanti tot nummer 10 met Happy.

Hier dan de beloofde nummer 1 hit uit 2001. Sita met Happy op Centraal Plus. De plaat was 2 weken lang het populairste liedje van ons land. Sita werd van plaats 1 verdreven door L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino. Echter, die plaat moest weer plaatsmaken voor Sita met Lopen op het Water, dat ze zong met Marco Borsato. En nu we het dan toch hebben over titeltwelingen. De volgende plaat is dat onder andere met liedjes van Aaliyah, The Rolling Stones, Tunga Vaak en Louis Tomlinson. Ik heb het over Miss You van Robin Schulz en Oliver Tree.

Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet. Als je zoekt op een bepaalde titel waarvan je denkt dat er meerdere liedjes van zijn, kun je in sommige gevallen een zeer bont en gevarieerd gezelschap tegenkomen. In willekeurige volgorde, oud en jong door elkaar, hebben Westlife, Nat King Cole, Galantis, Brainbox, Vitamin C en vele anderen een liedje met de titel Smile. Vitamin C zou je misschien weinig zeggen, het nummer stond in 1999 in de tipparade. En dat gold ook voor dit nummer van een welbekende zangeres.

Smile is een van de 10 liedjes van Katy Perry die in Nederland niet in de hitlijst terechtkwamen. En dan heb ik nog een iets ouder nummer met dezelfde titel dat het wel goed deed. Wellicht dat de wat oudere mensen onder ons het volgende fragment herkennen.

Smile van Pussycat stond 3 weken op nummer 2 in 1976. Nou ja, neem het de kennisgeving aan of doe er je voordeel mee bij de eerstvolgende pubquiz of zo. Lange introductie weer voor ons volgende duo. Er zit 18 jaar tussen de titeltweeling die voor je klaarstaat. De tweede die je zo hoort komt uit 2006, maar eerst de meest moderne van het stel. Martin Garrix featuring Carolina Liar met Je raadt het nooit! Smile!

Het debuut van Lily Allen, ze scoorde een top 10 hit met Smile in 2006. De andere helft van deze tweeling was Martin Garrix met Carolina Liar van 2 jaar geleden. En bij Smile wil ik nog even een speciale vermelding maken voor Charlie Chaplin. Voor de film Modern Times componeerde hij samen met David Raxin een nummer geïnspireerd op het liefdesduet of een liefdesduet uit de eerste acte van Puccini's Tosca. We hebben het dan over 1936. In 1954 werd een tekst toegevoegd aan het stuk, gebaseerd op zinnen en thema's uit de film. Het nummer werd een zogenaamde standard en zodoende vele malen gecoverd. Onder andere Nat King Cole, Tony Bennett, Barbara Streisand en Michael Jackson namen eigen versies op van het nummer. Acteur Robert Downey Jr. nam het nummer zelfs 2 keer op. De tweede keer was voor The Futurist, maar eerst was het voor de film Chaplin, waarin hij de titelrol speelt. En dan de meest recente cover.

Lady Gaga zong het nummer in voor het album Harlequin dat ze maakte voor de film Joker 2 Folie à Deux. Dat album is uit 2024. Er zit dus 88 jaar tussen het origineel uit 1936 en de versie van Lady Gaga. Over de tand destijds doorstaan gesproken.

0: Magical Mystical. Nee, Mystical Magical. Zo is het. Ja, van Benson Boone. Die brengt een einde aan deze Centraal Plus Jos van 21 mei 2026. Het thema was voor titeltweelingen. Daarvan kwamen 5 duo's voorbij. Wat dus betekent dat ik 10 liedjes draaide die bij het thema horen. Al met al een flinke tijdreis waarin we heen en weer gingen tussen de jaren 80 en de jaren 20. Tellen we de fragmenten mee, dan vinken we ook de jaren 70 en jaren 90 af. Hoewel we het meest voorbij kwamen bij de Zero's. Dat was, daar belanden we 4 keer. Maar goed, de jaren 10 hadden we in 1 blokje en werden vertegenwoordigd door Diamonds met Rihanna en The Boxer Rebellion. De jaren 20 werden mede afgevinkt door One Republic en Pink met Runaway. Happy via Sita en Ashanti bracht ons 2 keer de jaren 0 achter elkaar. En Everywhere bracht ons bij Fleetwood Mac in de jaren 80. En The Odds via Michelle Branch. The Odds is zeg maar de Zero's, dan wel de jaren 0. En zojuist nog Smile, Martin Garrix voor de jaren 20 en Lily Allen voor de jaren 0. Blik ik even vooruit op vrijdag. Het spoorboekje is waarschijnlijk wel bekend, maar onder voorbehoud begint de vrijdag met de ochtendshow. Mark en Rabin zijn er van 7 tot 9. Rudo is er aansluitend van 9 tot 1. Anders even dus een kleine middagpauze. En dan gaat Elmar verder van 3 tot 5 met de middagshow. De Vrijmibo is er van 5 tot 7 met Arno, Tijmen en John. Daarna is Johan te horen met de 80's en 90's hits van 7 tot 9. En afsluitend, zoals altijd, de Centraal Plus mixtape van 9 tot 11.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Dan duiken we in de wondere wereld van nummer 1 hits. Specifiek nummer 1 hits die maar 1 week op de bovenste plaats stonden. De vraag is hoe breed of specifiek ik de selectie maak. Ik kan kiezen voor grote namen, maar het biedt ook kans om vergeten liedjes weer in herinnering te brengen. Dan kan ik me richten op debutanten en vooral eendagsvliegen. Op 28 mei hoor je wat het is geworden. Als opwarmertje een nummer 1 hit met een bijzonder verhaal. In ieder geval wat de hitlijst betreft. In 2019 waren er 11 liedjes die zich aan kop wisten te nestelen. 8 van de 11 deden dat in ongeveer de eerste helft van het jaar. En dan blijven er 3 over. 2 daarvan stonden erg lang bovenaan en eentje dus maar 1 week. Señorita van Shawn Mendes en Camille Cabello kwam tot 12 weken. Dance Monkey van Tones and I zou uiteindelijk 15 weken aan de top verblijven. Nou, welke plaat doorbrak de hegemonie van Señorita en bereidde daar eigenlijk mee de weg voor Dance Monkey? Het was de eerste nummer 1 hit van een Nederlandse artiest. Die stond, mede dankzij die 2 enorm populaire nummers, maar 1 week aan kop. Het is een reunie van Snelle. Komende week nog veel meer nummer 1 hits die het dus maar 1 weekje aan de top uithielden. Tot dan!
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.